0: borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt. Hebben alles

Excuse me. Ra-na-na-na-na-na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer de komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand, pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
1: Mooi meisje!
0: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd op de Sint-Eustatiusdreef. Meerdere auto's werden in de wijk in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Volgens de politie is één verdachte aangehouden en wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Waardoor de onrust in de wijk ontstond, is niet duidelijk. Houtzaagmolen De Ster trok dit weekend honderden geïnteresseerden tijdens Nationale Molendag. Bezoekers konden zien hoe de molen hout zaagt en van binnen werkt. Bij De Ster werd ook een houtmarkt gehouden en waren demonstraties van houtbewerkers. Volgens de Utrechtse molenaar Ilko van Norren zijn nog altijd veel mensen geïnteresseerd in het molenaarsvak. Vorig jaar kwamen er meer dan 100 nieuwe molenaars bij in Nederland. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteravond 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. Voor Ron Jans was het de laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena.
4: Het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen, dus ik ga nu opeens de kroeg in. Verliezen, dat zou ik helemaal niet missen, maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de Arena.
3: FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. Of de ploeg thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het weer dan, nu nog droog en in de loop van de ochtend wat zon. Maar vanmiddag gaat het regenen. En vooral vanavond kans op stevige buien. Het wordt maximaal 12 graden.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo non-stop.

0: dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Je kent er nog, Doris Day. Ja, ik, nou, een beetje hoor, ook niet echt heel erg. Goed, 11 mei, maandag 2026. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Je dag begint met de ochtendshow. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek.

0: voor.
1: Suzanne Freek en die kennen het gevoel dat hun kandidaat in The Voice heeft gewonnen dit weekend. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Het is Hemelvaartsweek en donderdag dan is het Hemelvaartsdag. En dat betekent dat we weer een korte week hebben. Wel fijn dat je erbij bent. Wij zijn er ook gewoon altijd bij hoor. Wie weet nog wat Hemelvaart is. Ja, ik wel. Ik ben christelijk opgevoed, dus ik weet het. Maar helemaal mensen hebben geen... Wordt wel eens gezeurd over die feestdagen. Ja, en dan willen ze feestdagen afpakken. Nou, een heleboel mensen hebben echt geen idee meer wat Pasen en Hemelvaartsdag inhoudt. Maakt niet uit. Fijn dat je erbij bent in ieder geval op deze maandag. Laat ik er niet te veel over uitweiden. Ellende weer een overweg met jochies. Dat hoor je straks in het regionieuws. En gisteren natuurlijk een klinkende overwinning op Ajax. Dat is altijd leuk. Hè? Laatste wedstrijd van Ron Jans in het stadion waar Ajax altijd speelde. Je gaat het straks allemaal horen in ieder geval. Even kijken naar het weer. Ja, ik kijk zo met een schuin nog naar buiten. Het valt mij nog redelijk mee. Er was van alles en nog wat gespeeld. Het is wel droog, maar we gaan met een stevige noordwestenwind toch echt regen krijgen in de loop van de dag. Dat is de voorspelling. Het is op dit moment 7 graden en we gaan zo de 12 graden aantikken. En dat betekent dus dat we echt wel frisser weer hebben dan de afgelopen dagen. En dat gaat de hele week een beetje zo blijven. Daar ga ik je zo nog een beetje over informeren. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Dat is de afgelopen tijd echt wel rustig hoor. A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Andere kant op A27. 9 kilometer file tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd. En de A28. Daar staat 6 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En daar heb ik het eigenlijk wel gehad. Laten we gauw beginnen met alle lekkere muziek. En natuurlijk zo even het verhaaltje wat je gedaan hebt dit weekend. Hier is Samuel Welten samen.

uitsloven, Samuel Welten en de bankzitters. En wat een knijter van de hit weer voor deze jongen. Hij heeft de ene na de andere hit en dat is toch wel leuk. Over hits gesproken, afgelopen weekend was het de finale van The Voice. En ik heb zitten kijken en ik vond het hartstikke leuk. En heel interessant om te kijken hoe dat allemaal ging. En het hield maar niet op. Op een gegeven moment tijdens de finale, er was geen live show. Maar de finale zat in een programma met Umberto Tan. En dat stopte maar niet. Het ging maar niet door. Ene Ruben heeft gewonnen en dat is hartstikke leuk. Ik heb het vanaf het begin nogal bekeken. Tot en met de laatste edities met de draaiende stoelen. Daarna vind ik het altijd niet zo interessant. Maar ik heb de finale wel een beetje bekeken. Hartstikke leuk wat er allemaal gebeurde. En het was toch wel zeer bijzonder hoor. Wat zich allemaal afspeelde bij The Voice. En Ruben die heeft gewonnen. En ik laat straks een stukje horen. Thijs Veldhuis uit Utrecht is een jong Utrechtse zanger, pianist. En die heeft ook meegedaan. Ik denk dat hij een goede tweede geworden is. Wat een talent is die jongen. Ja, een klein tikje arrogant vond men hem. Maar hij heeft gewoon de uitstraling van een artiest. En ik heb hem horen zingen. En ik denk bij mezelf, oh, wat is die jongen goed. En Tivoli Vredenburg is die ook te zien. En dat is toch wel heel erg apart hoor, wat die jongen doet. Maar Ruben heeft gewonnen. Ik laat je het straks even horen. Heb je een lekker weekend gehad? Ik heb een rustig weekend gehad. Gisteren was het moederdag natuurlijk. Misschien ben je bij je moeder geweest. Als er nog is. Hopelijk voor je. En zo niet, dan heb je even aan je moeder gedacht. Denk ik. Nou ja, wie heeft dat niet gedaan? Hè? Het was best mooi weer. We gaan een onstuimige week tegemoet. Dat heb je al een beetje gemerkt. We gaan niet boven de 14 graden uitkomen deze week. Maar dat hoort er ook bij in mei. Laten we het allemaal een beetje ophouden. Gordon en Replay, die heb ik ook gezien vorige week. Die waren ook bij Umberto Tan te gast. Die is lekker bezig toch nog zo. In dat laatste staartje van dat tikje mislukte programma. En daar stond hij samen met de heren van Replay dit liedje te zingen. We love you, Gordon en Replay.

plop, plop, plop. Ja, hoor je binnenkort plop, plop, plop in het Moreelse Park. Dan kan dat heel erg klop, klop, kloppen. Want aankomende donderdag, dan is er een soort circus in het Moreelse Park. En dan kan een gigantische zeebel voorbij ploppen. Wereldkampioen Bellenblazen, die komt namelijk naar onze stad. Aankomende donderdag is die aanwezig in Utrecht. Het circus heet Circus Up. En het toert deze hele zomer door Nederland. En wij zijn donderdag aan de beurt. Waar onder andere een Flying Pole Act te zien is. Wat dat nou precies is? Nou, een luchtacrobaat die los van de grond komt met behulp van een paal. En ook is er een act waarbij niet artiesten, maar drones de hoofdrol spelen. En dat is toch wel heel apart. Ja, ik weet het, dat kan sprookjesachtig zijn. Er zijn foodtrucks. Kinderen kunnen springen op springkastelen. Er zijn van allerlei en nog wat activiteiten. En een voorstelling duurt 2 uur en 15 minuten. Dat is best lang hoor, met 20 minuten pauze. Maar de bellenblazer, de wereldkampioen bellenblazer komt er dus. Dat is ook iets wat je in je leven kunt bereiken, weet je wel. Ik denk wel eens bij mezelf, nou, ik heb toch best aardig radio gemaakt. Maar je kunt ook gewoon op een gegeven moment denken, nou, ik heb een bepaalde leeftijd. Ik ben toch wereldkampioen bellenblazer geweest. Dat is toch heel wat, vind je niet? Ploppen de plop, daarover gesproken. Vanaf donderdag tot en met maandag 25 mei in het Moreelse Park. En je kunt zien hoe je tickets kunt kopen op een linkje op het AD. En je kunt de tickets kopen. Die zijn ongeveer €19,50. En met de U-pas kun je daar wat goedkoper heen. Nou, hartstikke leuk. Dus in het Moreelse Park per aankomende donderdag. En de voorstellingen die zijn waarschijnlijk spektakels. Dus ik wens je er ongelooflijk veel plezier. Als je weet wat eventueel. Ik heb Rutje Kot en Vrede.

Altijd een goed idee om van het levende feestje te maken. Al heb je niet, sorry, hier bij Bingo FM. We gaan het nieuws met Wesley Bronkhorst. Kom jij eens hier. En met dat nummer gaan we naar het nieuws. En daarna ben ik terug met een klassieker. Een witte eend op het midden van de weg. Heel raar liedje eigenlijk. Het is gecoverd. En als je hoort wat het origineel eigenlijk is. Ja, dat heeft te maken met een stinkdier.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd op de Sint-Eustatiusdreef. Meerdere auto's werden in de wijk in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Volgens de politie is één verdachte aangehouden en wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Waardoor de onrust in de wijk ontstond, is niet duidelijk. Houtzaagmolen De Ster trok dit weekend honderden geïnteresseerden tijdens Nationale Molendag. Bezoekers konden zien hoe de molen hout zaagt en van binnen werkt. Bij De Ster werd ook een houtmarkt gehouden en waren demonstraties van houtbewerkers. Volgens de Utrechtse molenaar Ilko van Norren zijn nog altijd veel mensen geïnteresseerd in het molenaarsvak. Vorig jaar kwamen er meer dan 100 nieuwe molenaars bij in Nederland. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteravond 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. Voor Ron Jans was het de laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena.
2: Het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen, dus ik ga nu opeens de kroeg in. Verliezen, dat zou ik helemaal niet missen, maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de arena.
1: FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. Of de ploeg thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het weer dan, nu nog droog en in de loop van de ochtend wat zon. Maar vanmiddag gaat het regenen. En vooral vanavond kans op stevige buien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ronnie Tauber en Siska Peters en een witte eend op het midden van de weg. Waar halen mensen hun inspiratie vandaan? Hè? Een bizarre tekst eigenlijk, een witte eend op het midden van de weg. Nou, eigenlijk is het Dead Skunk in the Middle of the Road. Het is een liedje van London Wainwright III. Die naam mag je meteen vergeten. Ja, ik ken hem weer. Het is een folkartiest uit Amerika. En Peter Koelewijn, die had dat gehoord. En heeft daar dit liedje van gemaakt voor Siska en Ronnie Tauber. Zo klinkt het origineel. Dead Skunk in the Middle of the Road.

Leuk, hè? Ja, en dat is eigenlijk een stinkdier op het midden van de weg. Aangereden stinkdier, daar wordt erover gezongen. En dat is toch echt wat anders dan een witte eend op het midden van de weg. Peter Koelewijn haalde zijn inspiratie van vele plekken. En dat is ook eigenlijk helemaal niet zo gek. Hij heeft heel veel liedjes zelf geschreven. Maar hij was ook altijd heel erg druk met wat er op dat moment heel populair was. En dat was in deze tijd, begin jaren 70, de folkmuziek. En folkmuziek, nou, dat is van alle tijden een beetje. Je kunt eigenlijk, Baila de Casalina kun je ook wel een folkliedje noemen eigenlijk. Dat is dan weer een voortzetting, dat nummer van het bandje De Band Zonder Banaan. En dat is eigenlijk een beetje folkachtig muziek. Maar dit was dan muziek met een Jo met de Banjo uitstraling. London Wainwright III, That's Kunk in the Middle of the Road. Oftewel, een witte eend op het midden van de weg. Ach, Freddy, wat weet je toch een hoop. Ach ja, wat maakt het ook uit. Je mag het ook meteen weer vergeten, hoor. Je hebt er niks aan, maar het is wel leuk, toch? Dat je weet dat het een koffertje is. Zo hoort bij mij. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ik heb Rousseau en Emma Heesters. Die gaan goed, liefdesverdriet. Rousseau als artiest zelf ook, hè. Leuk. En we beginnen met Walter Kroes. Iedereen die heeft het naar zijn zin. Iedereen die heeft het naar zijn zin.

Bot Kroes. Iedereen heeft het naast zijn zin, hoor hier bij Bingo FM. Ik kwam trouwens nog een berichtje tegen, even kijken horen. Dat de ellende op het Science Park met al die systemen, die digitale systemen, een beetje is opgelost. Het Science Park gaat vandaag weer open. Alle gebouwen die gaan weer open na die storing. Als gevolg van een brand in een datacentrum in Almere, weet je nog, dat iedereen dacht, wat zijn we er toch afhankelijk van geworden. Nou ja, vandaag en morgen worden de tentamens grotendeels nog steeds afgelast. Alleen toetsen van de faculteit Medische Wetenschappen in het Heijmans van Bergen gebouw en toetsen van de faculteit Dierengeneeskunde en University College Utrecht, die gaan deze dagen niet door. Vanaf aankomende woensdag hervat de universiteit alle tentamens zoals gepland, mogelijk in aangepaste vorm. Dat je dan maar weet. Ik hoor een heleboel mensen nu shit zeggen, maar goed. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. De A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Bodegraaf en Woerden. Dan de A27, 8 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Andere kant op A27, 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dan hebben we ze gehad. Hier is Rousseau samen met Emma Heesters, Liefdesverdriet. Bronien.

0: Jan Smit, de Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij een heel leuk artikel verschenen op de pagina's van RTV Utrecht. 60 jaar knipt Paul Koksal, waarvan 56 jaar in Breukelen. Maar Paul, die is inmiddels 74, is nooit vertrokken in zijn hoofd dan uit de Wijkzee. Het was er zo gezellig, lekker tussen de kroegen. We schonken vaak ook een biertje en de klanten die gingen soms dronken naar huis. Een mooi verhaal eigenlijk wel. Koks is kapper en hij is uiteindelijk vertrokken richting Breukelen. In de tijd, en daar heb ik het over een hele lange tijd geleden, toen de jaarbus vertrok richting waar het nu zit. En toen is ze vertrokken uit de binnenstad, 1970. Op Vredenburg zat er toen een heleboel klanten. Die gingen toen weg. En hij zegt, daarvoor kwamen de bezoekers die netjes op de beurs moesten verschijnen. Die kwamen allemaal eerst bij mij even langs. En die mensen, ja, die vertrokken. Nou, die kapperszaak in de Korte Koestraat, dat zit er nog steeds. En tegenwoordig met alle schorm knippen, scheren en terugkeer van de ouderwetse barbiers, is dat eigenlijk een kapperszaak waar je zo een barbier weer neer zou kunnen zetten. Nou, hij is echt een ouderwetse opgeleide kapper. En hij heeft dosies en baardolie, scheermessen, zeepjes. Als je die merken ziet die hij heeft, denk je bij jezelf, dat is inderdaad een kapper die mensen heeft opgeleid. Nou, hij heeft al die hipsters opgeleid, die schormkapsters, kappers en de mensen die zichzelf tegenwoordig weer barbier noemen. En hij heeft gewoon een zaakje nog steeds in Breukelen. Nou ja, hij heeft er verder niet meer in geïnvesteerd. Hij zegt, ik weet niet hoe lang ik droog. Ik vind het hartstikke leuk nog steeds om te doen. Ik ga niet stoppen. Maar ja, het is wel helemaal hip, de ouderwetse herenkapper. Leuk is dat, hè? En zegt Kok, ze hebben allemaal van mij geleerd. Ik heb ze allemaal een beetje opgeleid. En dat is toch wel leuk. Nou, het filmpje zou ik zeker even bekijken. En hij vertelt onder andere over de zaak in de Korte Koestraat. Want daar stond zijn hele familie te knippen.
1: Dat is mijn vader. Dat is mijn broer, John. En dat is Jilles.
2: Ja, ik ben nou de oudste, degene die het langst in het vak zit van de familie. 60 jaar. Nooit gedacht. En toch gebeurd.
3: Aan die kapperszaak in het centrum van Utrecht koestert Paul warme herinneringen.
2: De Korte Koestraat, daar was het altijd gezellig. Dan kwamen de klanten met een blad bier binnen. Als er hier iemand binnenkomt, die zegt, hé Jochie, nou dan weet je goed volk, hè. Komt hij uit Utrecht, hè. En ze kunnen het nog horen ook, gelukkig.
3: Toen in de jaren 70 Hoog Catharijne gebouwd werd, moesten ze tot groot verdriet van Paul verhuizen.
2: En toen was de hele Vredenburg lag op zijn kop, hè. En de helft van de Touwenwijkzee was toen afgebroken. En toen zagen we daar geen heil meer. Zijn we hier begonnen.
0: Nee, ja, nou ja, dat hele verhaal kun je allemaal teruglezen en terugkijken. En dat is toch wel heel bijzonder dat ook zijn klantjes nog steeds naar Breukelen gaan. En dat die kapperszaak nog steeds in de Korte Koestraat zit. Ik ben daar nooit mezelf wezen laten knippen. Ja, ben er wel eens geweest. Want mijn stamkroeg zat daar, Willem Slok. Ja, dat was natuurlijk daar vroeger. Dat mensen met de blidde bier binnenkwamen om geknipt te worden. Geknipt en geschoren. Nou, nogmaals. Als al die hippe kappers, die barbiers, schormen enzovoort, die zijn allemaal een beetje opgeleid door hem. En het zou toch eigenlijk ook wel heel bijzonder zijn dat daar weer een echte barbier zou komen. Er zit, ik weet niet wie er nu precies in zit, maar het is altijd de kapperszaak gebleven. En dat is toch wel heel bijzonder. Hier is Clouseau, laat me nu toch niet alleen. Laat me nu.

Koen Wout is met zijn broertje nog steeds actief als klusser. Is that your duck? My duck bite. Oftewel de Pink Panther. Daar komt de bandnaam eigenlijk vandaan. Hè. We gaan naar het nieuws met de nieuwe single van Henk Dissel. Leg je wel een paar jaartje. Is een lijst van alles en nog wat. Nou ja, met dat nummer ben ik straks richting het nieuws.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
3: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
2: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
2: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

Pamelie, Thijs en Mo horen hier bij Bingo FM. Even kijken, snel naar de situatie op de wegen. Valt er maar reuze mee, hoor. Ik zal de pagina nog even verversen, want er gebeurt zoveel op dit moment. Het gaat hard. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. 5 kilometer file. Andere kant op A27. 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En tenslotte de A28 tussen Den Dolder en Utrecht staat 4 kilometer file. Dat is Amersfoort richting Utrecht. En heb ik ze gehad. Lekker, hè? Verder met muziek op deze maandagochtend. Gerard Joling, nieuwe single.

Hij is helemaal druk met zijn moeder, Gerard Joling. Een liedje erover gemaakt. Op Facebook had hij een filmpje van zijn moeder neergezet. Ach god, hij miste. Ja, dat heb je zo rond Moederdag en natuurlijk. Mensen, kun je het nog herinneren, half jaar geleden? We mochten geen water meer drinken uit de kraan. Je moest water koken voordat je het kon gebruiken. Winkels in Utrecht werden letterlijk geplunderd van water. Echt ongelooflijk. Dat was ook allemaal in de ochtendshow te horen. Nou, de hamvraag is geweest. Had die drinkwatercrisis van een half jaar geleden nou voorkomen kunnen worden? Ja, dat had gekund. Ze hebben documenten opgevraagd, onder andere door het AD. En zij zeggen, ja, dat had eigenlijk. Het was al aangekondigd dat die bomen op Park Transwijk, waar het drinkwaterreservoir van Tens ligt, eigenlijk weg moesten. Het is zo rond 1960 gebouwd. Ik wist niet dat het er lag. Hoor. Het ligt al zo lang als mijn leven daar een drinkwaterreservoir. Zo groot als 4 Olympische zwembaden. En volgens Vitens is dat een cruciale schakel in de drinkwatervoorziening in de regio Utrecht. Want vanuit de kelder wordt het water naar huizen geleid. Nou, die bomen die stonden erop. Uiteindelijk zijn die wortels door gaan groeien. En daar had al iemand gezegd, jongens, dat gaat niet goed. Bouwkundige rapport uit 2019. Daar werd gezegd, jongens, dat gaat de foute kant op. En die bomen, daar is uiteindelijk een noodkapvergunning voor aangevraagd. In 2025. Ja, de toenmalige wethouder, die wilde dat gewoon niet. Die had zoiets van, nou, er is weinig onderbouwing om een noodkap van 116 gezonde bomen te rechtvaardigen. Want die zijn in de loop der jaren daar gaan groeien. Gewoon uit zichzelf ook natuurlijk. Nou ja, je kent de ellende. Uiteindelijk is er door onder andere de windbelasting, wordt er gezegd. Want die wind die waait natuurlijk in die bomen. Daardoor gaan die kansen op besmetting van het drinkwater en instorting van het kelderdak toenemen. Nou, twee weken na het gesprek met de gemeente ging het echt mis. En uiteindelijk is dat behoorlijk uit de klauwen gelopen, mag je eigenlijk wel zeggen. Er zijn nu 113 bomen al omgezaagd, zodat het dak vernieuwd kan gaan worden. En de grond die erop lag, op dat drinkwaterreservoir, is ook verwijderd. En om dat zo snel mogelijk te kunnen realiseren, is er een spoedkapprocedure toen ingezet voor die 113 bomen. Nou, achteraf kun je zeggen, ja, wie was daar nou echt voor verantwoordelijk? Dat is een beetje dat doorschuiven, hè? En natuurlijk ook de angst. Want je weet wat de bomenkap altijd oplevert bij mensen. Die zeggen dan, waarom moet dat? En dit verhaal, ik wist ook niet dat er zo'n drinkwaterreservoir lag in Park Transwijk. Nou, dat kun je allemaal nalezen in een enorme reconstructie van het AD. En anders heb je het van mij gehoord. Ja, het is gebeurd. En ik heb daarna, en daar heb ik nog steeds, ook allemaal flessen water hier gewoon in mijn huis liggen. Dat bederfde volgens mij niet zo gauw. Want ja, het was toch wel een dingetje. En zeker mensen die meteen ook die winkels gingen plunderen, weet je. Want er werd er ook gezegd, hou nou eens rekening met zwangere vrouwen en mensen die het echt nodig hebben. Maar ja, mensen raken dan in paniek. Dat weet ik nog van de corona. Het was in één keer alle playpapier uitverkocht. Ik wist niet wat ik zag. Joh, nou, dat hebben we een half jaar geleden gehad met de watervoorraad. Je kunt het nogmaals helemaal teruglezen in het AD van, had dat nou voorkomen kunnen worden, of een beetje, ja, wie krijgt nou de Zwarte Piet? Hier is Amar en Turk uit de kroeg, mensen, bij Bingo FM op de

Damien van Os en Diamantenring. Heb je de Volkstuin-serie al gezien? Rust en Vreugd. Ja, het is een Afrotros-serie van Annette Malherbe. En die heeft een monsterscore. De eerste serie is afgesloten met 1,5 miljoen kijkers. Het gaat over de Volkstuin en het is een beetje overdreven. Het draait om Emma, een vrouw die na de dood van haar man ontdekt dat hij zich had ingeschreven voor de Volkstuin. En Volkstuinen, nou, die zijn gewild in en rond Utrecht. En de opnames zijn gemaakt op ons buiten. En nou ja, Emma die besluit het tuintje te accepteren. Al snel blijkt de groene oase microcosmos vol roddels en machtsstrijd met slakken overlast en groene controles enzovoort enzovoort. Het is heel erg leuk. Ik moet daar ook wel een beetje om lachen als ik dat had gezien. Een aantal mensen die hebben van de tuin ons buiten hun huisje afgestaan voor de opnames. Want Tim Oliehoek is de regisseur. Ons buiten staat zijn tante. Die heeft al jaren daar een huisje. En er zijn ongeveer 4 huisjes gevraagd. En het huisje van Emma moest een beetje vervallen zijn. Dat hebben ze toen een beetje ook zo laten gaan. Pergola werd geknakt, een vijvertje afgedekt en de tuin verrommeld. En dat ging in goed overleg met de eigenaar. Emma is de hoofdrolspeler, is Annette Malherbe. Heb je het al eens een keer gezien? Ik vond het zo ontzettend leuk. Ah ja, Eén de Veen zit er ook in als een hele boze bestuurder. Het is echt te gek. Nou zeggen de bewoners die daar rondlopen, dat is helemaal niet zo hoor. Zo werkt dat niet. Rob Bleumink zegt, nou, het valt reuze mee allemaal. Mensen hebben geen ruzie. Met zo'n 150 mensen die hier zitten op ons buiten, zit er altijd wel iemand tussen met wie je goed overweg kan. Ja, en af en toe heb je ook wel wat, maar dat is een beetje overdreven, want anders is dat natuurlijk saai. Nou, in de laatste aflevering van Rust en Vreugd, die is per 2 weken geleden uitgezonden, is er niet bekendgemaakt of er nog een tweede seizoen komt. Nou, met zo'n score zal dat heus wel gaan. En volkstuinen zijn natuurlijk hartstikke hip. Ik ken mensen van mijn leeftijd die ook zo'n tuintje hebben. En vaak hebben pensionados zo'n tuin. Nou ja. En de Groencommissie, is die er ook? Dat is een commissie in die serie die dan gaat kijken of de tuintjes wel net bij gehouden worden. Nou wordt er gezegd, we hebben wel zoiets, maar het is helemaal niet streng. Eerder helpend. En jaarlijks zijn er 1 of 2 tuinen waarbij een extra gesprek nodig is, dat we zeggen, joh, doe eens dit of doe eens dat. Maar voor de rest mogen mensen tuinen invullen zoals ze dat willen. Dus die ouderwetse volkstuinen met rijtjes, snijbonen en wat snijbloemen, die tijd is wel voorbij. Je hebt allerlei soorten maten. Misschien heb je het nooit gezien. Ik wel. Ik zat er wel eens te kijken en dan dacht ik, dit is wel heel leuk en heel slim. Nou ja, Rust en Vreugd, de dramaserie is afgelopen, maar er zal best wel weer volgend jaar gefilmd worden. En dat is in Utrecht trouwens gefilmd, omdat ze het eigenlijk natuurlijk weer in Amsterdam wilden doen. Maar er komen veel te veel vliegtuigen over vliegen. En daardoor hadden ze tijdens de opnames bedacht, ja, dat is geen goed idee. Laten we dan maar in Utrecht die opnames gaan doen. Leuk, hè? Grappig. Hier is het goede doel en net zo lief gefortuneerd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd op de Sint-Eustatiusdreef. Meerdere auto's werden in de wijk in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Volgens de politie is één verdachte aangehouden en wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Waardoor de onrust in de wijk ontstond, is niet duidelijk. Houtzaagmolen De Ster trok dit weekend honderden geïnteresseerden tijdens Nationale Molendag. Bezoekers konden zien hoe de molen houtzaagt en van binnen werkt. Bij De Ster werd ook een houtmarkt gehouden en waren demonstraties van houtbewerkers. Volgens de Utrechtse molenaar Ilko van Norren zijn nog altijd veel mensen geïnteresseerd in het molenaarsvak. Vorig jaar kwamen er meer dan 100 nieuwe molenaars bij in Nederland. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteravond 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. Voor Ron Jans was het de laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena.
2: Het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen, ik ga nu opeens de kroeg in. Verliezen, dat zou ik helemaal niet missen, maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de Arena.
1: FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. Of de ploeg thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het weer dan, nu nog droog en in de loop van de ochtend wat zon. Maar vanmiddag gaat het regenen. En vooral vanavond kans op stevige buien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

staan, jij en ik tegen de wereld, was leuk en met de Jostie Band. Al die gebakjes gingen helemaal uit het dak. En ik vond het zo leuk om te zien dat deze geweldige maan, jij en ik tegen de wereld. Over gebakjes gesproken, zoals ik. Ik kijk met een schuin oog naar buiten en ik zie dat het echt eigenlijk hartstikke mooi weer is. Ja, er wordt van alles en nog wat voorspeld. Vanmiddag gaan we toch echt regen krijgen, wordt er gezegd. En we gaan niet meer dan 12 graden aantikken vandaag. Het is wat het is, mensen. Ik kan het echt niet leuker maken, maar het maakt helemaal niks uit. We blijven een beetje dit weer type houden de komende week. En we gaan ongeveer vrijdag aan zaterdag naar de 13, 14 graden. Bij godsgratie, maar vandaag 12 graden, 13 graden morgen. En we houden dat een beetje. Het is echt voorjaarsweer wat dat betreft. Niks aan de hand hoor wat dat betreft. Maar goed. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat valt allemaal reuze mee. Er zijn nog 2 files om te vermelden. A27, daar staat er nog stil tussen Gorinchem en Lexmond. Breda richting Utrecht. En de A27 de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Staat nog 5 kilometer file. Dan hebben we het wel gehad. En dat is hartstikke mooi op deze maandag. Ik heb Dean Sanders voor je. Jana, daar begin ik mee. Daarna Pascal Redeker. Badkamerkraan, wat een liedje. Hè? En Justin de Wild, die hysterisch is omdat hij echt een enorme hit heeft. En dat gun ik die jongen hoor. Cheerio. Eerst Dean Sanders, Jana.

0: nummer 5 in de top 40. Nummer 5, dat is lang geleden hoor. En met een Nederlandstalige plaat. Heel leuke Justin Wild, een oude bingo-schijf. Je kunt vele manieren van succes beleven. De Voice-finale die was dit weekend. Ik weet niet of je een beetje dat bij hebt zitten houden. Nou, Ruben die heeft gewonnen. En Thijs Veldhuis uit Utrecht, die wil ik toch even noemen hoor. Dat is een zanger-pianist. Die jongen heeft de uitstraling van David Bowie. En die gozer, daar gaan we nog een hoop van horen. En ja, er wordt heel veel gezegd. Wie heb je nou uiteindelijk van The Voice nog in je paletje zitten? Nou, ik heb net Maan gedraaid. Dat is een van de weinige namen die eruit gekomen is. Wij draaien nog wel eens Sherry Ann. Die heeft ook meegedaan aan The Voice. Ja, echt hele grote sterren heeft het de afgelopen jaren niet opgeleverd. Aan de andere kant wordt er ook vaak gezegd, je moet het niet winnen, maar je moet 2 of 3 worden. Zoals Thijs Veldhuis. En die zou nog wel eens hele bijzondere dingen kunnen gaan doen. Werd heel vaak gezegd, ik vind het een beetje een arrogant jochie. Nou, ik vind het een geweldig artiest. En die Ruben, dat is wat meer de country rock. Een beetje Mumford & Sons, misschien zeg je dat wel. Ja, het is leuk. Er was een finale en het duurde maar. En het duurde maar. Heb je dat ook nog een beetje zitten bekijken op vrijdagavond? En op een gegeven moment was het na 12. Ik denk, ze moeten nou toch echt eens een keer gaan opschieten. Nou, alle liedjes werden nog eens een keertje door alle artiesten gedaan. En uiteindelijk werd daar het verhaal verteld van wie er gewonnen had. En dat was dan wel hartstikke leuk voor de jongen. Want hij won het met vlag en wimpel. En dat is toch wel leuk hoor. Moet je luisteren hoe dat ging.
1: Ruben!
0: Nou ja, weet je, het is hem meer dan gegund. Zijn echte coaches zijn Suzanne en Freek. Hè? Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegemaakt. En de rest van de coaches waren Willy Wartaal van de jeugd van tegenwoordig. Ilse de Lange, die we ook nog wel eens een keertje draaien. En Dina, die ik vrij goed ken. En dat was hartstikke leuk. En Stefan, de Utrechtse artiest, die was bij Dina in de leer. Nou, ik ben benieuwd wat we van Ruben Hille gaan horen verder. Hij mag mee met Suzanne en Freek in de Gelderdome Tours. En dan mag hij in het volprogramma spelen. En dat is toch hartstikke leuk. En of er nou nog meer talent uitkomt, ik ben verschrikkelijk benieuwd. Want Niloufar, ook zo'n meisje van Iraanse afkomst, die heeft ook meegedaan. Die was ook hartstikke goed. Nou ja, we gaan het wel meemaken. Ruben die heeft een nieuw singeltje, 20 Seconds. En die heeft hij meteen mogen spelen. En ik dacht, weet je wat, dan laat ik dat maar even horen. De nieuwe Voice of Holland, Ruben. Hier bij Bingo FM. I got 20.

0: with you.
1: Hartstikke leuk hoor. En voor die jongen toch een geweldige ervaring. En hij mag dit liedje zomaar doen. En dan mag in de Gelderdome optredens meedoen. Hartstikke leuk. 20 Seconds Ruben, de winnaar van The Voice 2026. Ben heel benieuwd of dit een hitje gaat worden. Het is een beetje Mumford & Sons light. En dat is leuk. En dat is ook heel slim. Ik heb Roxy Dekker voor je met Loser. Die heeft The Voice niet nodig gehad. Laat ik het zo maar zeggen.

goed liedje, zonder toeters en bellen en effecten. René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat hier bij Bingo FM. Dit was de ochtendshow. Zo, John Schaap, daarna krijg je onze Henry. Kevin, die is er natuurlijk. En daartussendoor hebben we ook nog, niet tenminste, dat is onze Lawrence. Die is er vanavond ook nog eens een keertje. Ik wens je een hele fijne maandag. Ik heb Roxy Dekker nog voor je met Loser, maar dat zijn we niet hoor. We gaan een mooie dag beleven. Hoi, hoi, hoi, hoi.

0: te zijn.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap, met John Schaap.

Zekerheid heb je nooit. Maar ik beloof je in ieder geval tot 12 uur vanmiddag hier te zijn. Ik heet je welkom bij... Jouw reactie is welkom. Je mag hem sturen. Met de gratis app van Bingo FM. Ben je huis aan het schoonmaken of lekker aan het werk? Wat jij ook doet, ik zorg voor de muziek. Ja, er moet toch brood op de plank.

Frank Vergooij en Susanna Veldmeijer. Alles is zo gelukkig met jou. En ik draai de dijk voor je. Ja, ik ben nergens goed voor. Nou ja, ik kan in ieder geval plaatjes draaien. En dat zijn de allerleukste die ik vanmorgen op mijn playlist heb. Beter dan goed.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: bang voor de reunie.
1: Zonder mij was er geen muziek. Daar is in ieder geval weinig in veranderd in de jaren. Zo, jij bent snel. Laura Heijgen heeft een nieuwe single uit. Wat vind je haar leuk?

Laura Eigen, een zangeres uit IJsselstein. Die niet alleen zingt, maar ook acteert. Ik ga snel eens afspreken met Laura, zodat ze er alles over kan vertellen. Ik hoor in de wandelgangen fluisteren dat dit liedje, wat ik nu ga draaien, opnieuw opgenomen is door Sieneke. Dit is Honey. De ABC.

0: Berkel en Harry Vermeegen. Wij zijn Oranje.
1: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij een woning aan de Furka-baan is vannacht een explosie geweest, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. De wijk Lunette werd rond 14:15 opgeschrikt door een harde knal, waarschijnlijk afkomstig van zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk was. Niemand raakte gewond. De Universiteit Utrecht is vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkten de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. Vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. De belangrijkste systemen zijn inmiddels weer stabiel via een backup datasysteem. Studenten en medewerkers kunnen nog wel tegen problemen met inloggen aanlopen. Tentamens worden woensdag pas hervat. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven bij een overgang. Vaak ging het maar net goed. Volgens ProRail hebben jongeren vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. Om die reden is er nu een nieuwe campagne.
3: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen. Het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
2: Er zijn eerder campagnes geweest. Ook zijn onbewaakte spoorwegovergangen aangepast. En op sommige plekken staan flitscamera's. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteren 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. FC Utrecht neemt het in de halve finale.

0: Vincent, zijn hart is oranje.
1: Hier voel ik mij thuis. Ja, mijn hart is oranje.
0: Wat is zijn lievelingskleur? Precies. Jona en Rolf Sanchez hiervoor met Fan. Zomerse klanken op Bingo FM. We brengen heel veel gezicht.

Dit is het antwoord van Frank Vernet op alles wat er geschreven wordt in de media en over hem gezegd wordt. Hij is niet bang voor de duivel. Ik heb je de zangeres zonder naam beloofd. Je gaat daar straks horen. Eerst de nieuwe Miss Montreal en Bingo.

0: het zonnetje is het best lekker. Maar verder is het wel een fris ochtend in Utrecht. Op dit moment 11 graden. Jorda Academy voor het nieuws. Stevie Poppinghuis.
1: Van het leven met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat te beleven. Nooit voel ik me alleen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden.
3: Schaap, met John Schaap.

moment maakt Donnie Alvuren. Steeds vaker met artiesten. En vandaag draaide ik hem met Sven Versteeg en Lassa. Ik zing niet.

Toontje lager in 1986 ging Macy op de solo-tour verder. Hij bracht zelfs 2 albums uit en enkele singles. Waaronder deze, Zonder Jou. Het was destijds de paradeplaats op Tros Hilversum 3. Ja, leuk hè. Macy is inmiddels 9.

Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan? Is de laatste nieuwe single van Django. Verschenen op de EP van hem, waarop vele mooie liedjes staan die akoestisch zijn opgenomen. Luister maar eens terug of luister naar de uitzending die ik samen met Django maakte vorige week woensdag. Je vindt hem op Uitzending Gemist op Bingo FM. Dit is de Jazzpolitie. Zij schreven geen bommen uit, maar maakten mooie liedjes. Er zijn geen

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Bij een woning aan de Vuurkabaan is vannacht een explosie geweest, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. De wijk Lunette werd rond 14:15 opgeschrikt door een harde knal, waarschijnlijk afkomstig van zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk was. Niemand raakte gewond. De Universiteit Utrecht is vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkten de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. Vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. De belangrijkste systemen zijn inmiddels weer stabiel via een backup datasysteem. Studenten en medewerkers kunnen nog wel tegen problemen met inloggen aanlopen. Tentamens worden woensdag pas hervat. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven bij een overgang. Vaak ging het maar net goed. Volgens ProRail hebben jongeren vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. Om die reden is er nu een nieuwe campagne.
2: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen. Het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
1: Er zijn eerder campagnes geweest. Ook zijn onbewaakte spoorwegovergangen aangepast. En op sommige plekken staan flitscamera's. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteren 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. Het weer, periode met zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Vooral vanavond een paar stevige buien.
3: Schaap, met John Schaap.
4: Ik ben Tino Martin.
3: En je luistert naar Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.

lat ligt hoog voor Tino Martin. Wanneer hij zingt, het beste moet nog komen. En dit is al een dijk van een single. Jong en dom. Vandaag ben ik ook in de schatkamer op zoek gegaan naar momenten van John. En dit is er een. Ik heb

Numidia, ik bleef geloven. Het was in 2023. Een verrassend duo liet van zich horen. Joost en Bar hebben elkaar leren kennen tijdens de corona op een brug in Amsterdam. Samen namen ze dit liedje op. Pas nu ik ons ken. Dit werd een leuk succes voor hen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker, zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de baas is. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: En treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we

Lange Frans en Baas B. Net na het nieuws van 12 uur. Dat ziet er voor aan te komen. We gaan lekker lunchen. Lunchpakketten als het ware. Met dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Goedemiddag.

bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak, want ik heb natuurlijk.

0: Disco.
1: Een hele erg goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: maar het even op pauze.
1: Tuurlijk, Luna, jij kunt even pauze nemen wat dat betreft. En ik ga gewoon de plaatjes verder draaien. Tot 2 uur is dit lunchpakket op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad met Guido van der Graaf. En hij zingt: Ik kom terug. Tuurlijk.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Bewoners van de wijk Lunette werden vannacht opgeschrikt door een explosie. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een ontploffing en daarna brand. De politie is bezig met het onderzoek naar de daders en zoekt getuigen en beelden van deurbelcamera's in de buurt. De explosie was rond 2:15. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Niet alleen jongeren negeren een slagboom of rood licht volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail, en daarom is een campagne gestart. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. En als je met meer dan 100 km per uur komt aanrijden en iemand steekt over, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
2: We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op, ze jokte gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
1: Volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. De gemeente zet de plannen voor de tuinwijkroute door. Er verdwijnen 44 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor fietsstraten, groen en extra fietsparkeerplekken. De route loopt onder meer via de Willem van Noordstraat en de Pieter Nieuwlandstraat. Bewoners die maken zich zorgen over parkeerdruk en verkeersveiligheid. Volgens de gemeente blijven er genoeg parkeerplekken over in de buurt. Er komt een gratis hartcheckpunt in de jaarbeurs. De Hartstichting geeft de mogelijkheid om volgende week woensdag de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te laten meten. Ook zijn er adviseurs om in gesprek te gaan over voeding, sporten en stoppen met roken. De check is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor onder meer bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt maximaal 12 graden. En vooral vanavond vallen er een paar stevige buien.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

het broodje speciaal voor vandaag is er een van Jack Jersey, oftewel Jack de Nijs. En I Wonder uit 1975. We hebben mooie platen voor je klaarstaan in ieder geval. Bij je vrienden van de radio. Dit is Bingo FM. Tot 2 uur is dit lunchpakket met Rox van Driel.

zulke nachten hebben dat je de tijd kunt vergeten. Lijkt me lekker hoor trouwens. Of je moet lekker liggen maffen de hele nacht. Dat is ook nog een mogelijkheid natuurlijk. Marco Schuitmaker hoort hier. Recht uit het hart. Hier is Wesley Ponsen. Al als jij liegt, dan ben

En je hoort nog steeds bij mij. Nou, jij ook bij ons, Fleur. Bij Bingo FM. Oh jee, oh jee. Dit is lekker op tempo trouwens. Een plaatje van Agda en de Munnik. Het is stil.

Bob Bauer. En dat was de titel van de plaat. Je kent hem ook van het plaatje Voor Niets en zo. En ik wil met Donald Ducky. Die zal ik ook nog eens een keer proberen op te zoeken voor je. Tot aan het nieuws is dit Marloes Oosting.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Bewoners van de wijk Lunette werden vannacht opgeschrikt door een explosie. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een ontploffing en daarna brand. De politie is bezig met het onderzoek naar de daders en zoekt getuigen en beelden van deurbelcamera's in de buurt. De explosie was rond 14:15. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Niet alleen jongeren negeren een slagboom of rood licht volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail, en daarom is een campagne gestart. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. En als je met meer dan 100 km per uur komt aanrijden en iemand steekt over, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
2: We hebben een hoorn inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op, ze jokte gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
1: Volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. De gemeente zet de plannen voor de tuinwijkroute door. Er verdwijnen 44 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor fietsstraten, groen en extra fietsparkeerplekken. De route loopt onder meer via de Willem van Noordstraat en de Pieter Nieuwlandstraat. Bewoners die maken zich zorgen over parkeerdruk en verkeersveiligheid. Volgens de gemeente blijven er genoeg parkeerplekken over in de buurt. Er komt een gratis hartcheckpunt in de jaarbeurs. De Hartstichting geeft de mogelijkheid om volgende week woensdag de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te laten meten. Ook zijn er adviseurs om in gesprek te gaan over voeding, sporten en stoppen met roken. De check is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor onder meer bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt maximaal 12 graden. En vooral vanavond vallen er een paar stevige buien.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1984 met John Spencer. En toen dat heet Een Meisje voor Altijd. Origineel is het Duits, Ein Mädchen für immer. En dat is het van Peter Orloff. We draaien het hier op Bingo FM als zijnde de oude.

Gianluca en ga maar weg. Nee, je gaat nog niet weg, want tot 2 uur hou ik hier muzikaal die hand vast aan je lunchpakketje. Mocht het nodig zijn. En na 2 uur, dan is het tijd voor Lawrence. Die staat al een

0: Twarres. En waar bist du?
1: Ja, ik ben niet zo goed in het Fries, moet ik eerlijk bekennen. Ik zal dat eens een keer proberen te gaan leren, maar het zal wel moeilijk zijn voor me, neem ik aan. Dus laat ik het gewoon maar bij plaatjes draaien houden. Het is er even Vince.

0: Gebroeders Kouw en die toeter op die waterscooter. 2012 alweer. Kun je nagaan hoe snel dat die tijd gaat. En het is voor mij ook weer tijd om afscheid van je te nemen. Ik zie je graag morgen weer. Bye bye.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal.
3: Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Vier het leven van Arno Kolenbrander hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Goedemiddag, we zijn uitgeluncht met Henry. We gaan genieten van bingo in de middag. Het is 11 mei, van harte welkom. Lars Duclaas hier tot 4 uur met de enige echte middagshow. Bingo in de middag met Roxanne Hazes, de wereld draait door. Ik weet...

De wereld draait door van Roxanne Hazes. Nou, als ik een beetje om me heen kijk, ben ik het wel met haar eens hoor. Dat de wereld inmiddels wel een beetje aan het doordraaien is. We gaan naar Pierre van Dam met Ik verscheur die foto.

Ik verscheurde je foto van Pierre van Dam. En heb je een beetje gekeken naar de weersverwachting voor de komende dagen? Ja, morgen wordt het niet warmer dan 14 graden. Dus we gaan weer een stapje terug. Maar het wordt ook wel weer beter hoor. Want het is pas maart. Hè. Het kan alle kanten nog op schieten. Gerrit Snijder met Check Spijt. Die hoor je nu. En zo dadelijk gaan we naar Drenthe met Jannes. Na na na.

Onze grote vriend uit Drenthe, Jannes Nanana, hoorde je. We gaan naar Nijmegen, Frank Boeien, Zwart-Wit hoor je nu. En denk even na over een uurtje en een lekker fout momentje. Geef je suggestie door met de app of lawrence@bingofm.nl.

0: 1 minuut met jou van Jan Smit. We gaan binnen nu en een halve minuut naar het regionale nieuws van 2:30.
1: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Bewoners van de wijk Lunette werden vannacht opgeschrikt door een explosie. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een ontploffing en daarna brand. De politie is bezig met het onderzoek naar de daders en zoekt getuigen en beelden van deurbelcamera's in de buurt. De explosie was rond 2:15. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Niet alleen jongeren negeren een slagboom of rood licht volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail en daarom is een campagne gestart. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. En als je met meer dan 100 km per uur komt aanrijden en iemand steekt over, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
4: We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mijn vrouw niet op, ze jokte gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
3: Volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. De gemeente zet de plannen voor de tuinwijkroute door. Er verdwijnen 44 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor fietsstraten, groen en extra fietsparkeerplekken. De route loopt onder meer via de Willem van Noordstraat en de Pieter Nieuwlandstraat. Bewoners die maken zich zorgen over parkeerdruk en verkeersveiligheid. Volgens de gemeente blijven er genoeg parkeerplekken over in de buurt. Er komt een gratis hartcheckpunt in de jaarbeurs. De Hartstichting geeft de mogelijkheid om volgende week woensdag de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te laten meten. Ook zijn er adviseurs om in gesprek te gaan over voeding, sporten en stoppen met roken. De check is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor onder meer bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt maximaal 12 graden. En vooral vanavond vallen er een paar stevige buien.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: 9.
1: Halverwege van Suzanne en Freek. Nou ja, aanstaande vrijdag begint hun concertreeks in het Gelderdoom in Arnhem. Het is helemaal uitverkocht, dus ik denk dat het wel een heel erg groot succes gaat worden. Zo dadelijk Corrie Konings en Johan Heuser met de Hup Hup Song. En nou, Willy Alberti met André Hazes.

Corrie Konings met Johan Heusen, de hup-hup song hoorde je. Zo dadelijk het NOS-journaal van 3 uur. En daarna ben ik er nog een uurtje hoor met bingo in de middag. Op deze maandag 11 mei. En zo dadelijk ook kwart over 3 weer een lekker babbelmomentje. Dus ik heb er erg veel zin in. Dus laat even weten via de app of lawrence@bingofm.nl. Blauwe ruis. Moeilijke Lawrence. Blauwe ruis, mijn laatste plaat.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Donnie met René Vroeger, je hoorde Bon gepakt. En ja, zo dadelijk een lekker fout momentje. Geef jouw suggestie door via lawrence@bingofm.nl of met de app. Ik ben er nog tot 4 uur op deze maandag 11 mei. Straks om 4 uur hoor je Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Dus nog veel gezelligheid hier op Bingo, hè. En om 11 uur gaan we gewoon nog een uurtje met elkaar naar bed. Dus kortom, veel gezelligheid hier op de Stadszender van Utrecht.
2: Ik was nog

Tino Martin met Replay 1 dag. Ik loop lekker op schema. Ja, daar ben ik heel erg blij om. Want het is tijd voor een fout momentje. De Pounder Sisters, I'm so excited.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Bewoners van de wijk Lunette werden vannacht opgeschrikt door een explosie. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een ontploffing en daarna brand. De politie is bezig met het onderzoek naar de daders en zoekt getuigen en beelden van deurbelcamera's in de buurt. De explosie was rond 14:15. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Niet alleen jongeren negeren een slagboom of rood licht volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail, en daarom is een campagne gestart. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. En als je met meer dan 100 km per uur komt aanrijden en iemand steekt over, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
3: We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mijn vrouw niet op, ze jokte gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
2: Volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. De gemeente zet de plannen voor de tuinwijkroute door. Er verdwijnen 44 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor fietsstraten, groen en extra fietsparkeerplekken. De route loopt onder meer via de Willem van Noordstraat en de Pieter Nieuwlandstraat. Bewoners die maken zich zorgen over parkeerdruk en verkeersveiligheid. Volgens de gemeente blijven er genoeg parkeerplekken over in de buurt. Er komt een gratis hartcheckpunt in de jaarbeurs. De Hartstichting geeft de mogelijkheid om volgende week woensdag de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te laten meten. Ook zijn er adviseurs om in gesprek te gaan over voeding, sporten en stoppen met roken. De check is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor onder meer bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt maximaal 12 graden. En vooral vanavond vallen er een paar stevige buien.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Nick en Simon met de levende vrouw. En daarvoor hoorde je het regionale nieuws. En meer nieuws over een uurtje bij Kevin, hè? Onderweg naar huis met Kevin. Lees je in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Wolter Kroes.

Onze grote vriend uit Brabant, Guus Meeuwis, we leven nu. En we gaan naar Leiden en naar Volendam. Wesley Klein en Monique Smit met z'n tweeën nog geen siesta. Hierbij Bingo in de middag.

En hij werd nog verrast van de week. Hij is 80 geworden, zoveel jaar getrouwd. En zijn truck is weer terug. Hè? Leuk hoor. Ja, dan door een actie van een andere radiozender. Hey, dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Je weet het, kevin@bingofm.nl is zijn mailadres. Je kunt hem gewoon lekker appen en mailen. Gude van der Graaf nog. Ich liebe dich. Mijn laatste plaat. Veel plezier met Kevin. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. En alles graag tot morgen. Bingo in de middag. Morgen ben ik weer vanaf 2 uur hier op de Stadszender van Utrecht. Ik zeg bye bye.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de situatie op de weg. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopendunette 5 kilometer. En als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Haagstein en Noorderloos. Daar staat 9 kilometer vertraging. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Ja, wat een schat was die man toch ook. Hè? Wij draaiden die oude plaat van Willeke Alberti. Nu gezongen door John Nes. Dit was Ome Jan. Een hele goede middag op deze maandagmiddag. Het is alweer 11 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Op Weg naar Huis. En wij gaan van start met Busy en Wesley Bronkhorst.
1: Iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

Last Time Slow Viral Bingo. Ik zat vanochtend even een stukje te lezen en dat ging over het feit dat ongeveer de helft van de basisschoolkinderen met de auto naar school werden gebracht. Ja, toen ging ik bij mezelf te raden en ik dacht bij mezelf van ja, dat kan ongeveer wel kloppen, want ik maak me daar zelf ook schuldig aan. En ja, dat houdt niet in dat mijn kinderen niet genoeg bewegen, maar ja, het is wel een beetje voor eigen gemak zo gezegd, want we brengen dan 's morgens de kinderen naar school en vervolgens rij je door naar het werk toe, ja, om eerst met de fiets naar school toe te moeten en daarna weer terug naar huis en vervolgens weer de auto te pakken naar het werk toe. Eén, het ligt niet op de route. En ja, twee, je bent vele malen langer onderweg. Dus ja, het is ook wel een beetje eigen gemak. Maar ja, ik zat er zo over na te denken. Ik denk, ja, ik maak me daar zelf ook wel redelijk schuldig aan. Dus eigenlijk klopt het wel. Maar ja, soms is het ook eigenlijk wel gemakkelijk, toch? Dus dat wou ik toch eventjes met jullie delen. Wij gaan terug in de tijd en dat doen wij met Bonnie Sinclair. Droog je tranen, Piero.

op een jonge band. Gisteren speelde FC Utrecht de wedstrijd tegen Ajax. Ikzelf had ingezet op 2-2, Suzanne op 1-3. En Paul Pest had zelfs gezegd dat we met 3-0 zouden verliezen. Maar niks was minder waar. In de 81ste minuut scoorde Vesterlund een 1-1 binnen. Helaas, binnen 3 minuten kwamen we weer gelijk. Maar in de 96ste minuut, in de laatste paar seconden, scoorde FC Utrecht 1-2 binnen. Met een prachtig mooi doelpunt van Mike van Behoren. Echt fantastisch goed gedaan. En de punten die zijn meegegaan naar Stadion de Galgenwaard. En laten we hopen dat we dat aankomende zondag om 2:30 nog even kunnen voortzetten tegen Fortuna Sittard. En dan in ieder geval gaat FC Utrecht sowieso richting de play-offs. Aanstaande vrijdag om 17:30 dan praten we met Paul Pessel. En gaan we je eventjes volledig bijpraten en even kijken wat hij allemaal te melden heeft. Wij gaan door met een voor sommigen een onbekende plaat. Hier is Jeroen Malais. Helaas.

0: Ja, ik zei het al, voor velen een onbekende plaats, maar wel lekker zomers om naar te luisteren. Dit was Jeroen Malaire en Laat mij maar gaan. Buiten begint het hier en daar al donker te worden. En als ik even naar buitenraden kijk, dan gaat het straks hier en daar ook regenen in Midden-Nederland. Na bijna 90 jaar valt het doek voor bioscoop Kinopolis Utrecht City aan de Voorstraat. Het iconische pand waar sinds 1936 films werden getoond is verkocht en vanaf vandaag definitief gesloten. Volgens Kinopolis is de sluiting het gevolg van een veranderd bioscooplandschap. En de hoge kosten en investeringen van het verouderde gebouw niet te vergeten. De bioscoop kampte al langer met achterstallig onderhoud. In 2015 wist een petitie sluiting te voorkomen. Maar nu gaan de deuren toch echt voor goed sluiten. En daarmee komt een stukje nostalgie te vervallen in Utrecht. 1936, lieve mensen. Dat is een hele lange tijd geleden, kan ik je melden. Wij gaan richting het regionale nieuws van 16:30 en de boodschappen. En daarna ben ik heel graag bij je terug. Tot zo.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Bewoners van de wijk Lunette werden vannacht opgeschrikt door een explosie. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een ontploffing en daarna brand. De politie is bezig met het onderzoek naar de daders en zoekt getuigen en beelden van deurbelcamera's in de buurt. De explosie was rond 14:45. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Niet alleen jongeren negeren een slagboom of rood licht volgens de Utrechtse spoorbeheer de ProRail en daarom is een campagne gestart. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. En als je met meer dan 100 km per uur komt aanrijden en iemand steekt over, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
5: We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mijn vrouw niet op, ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
4: Volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. De gemeente zet de plannen voor de tuinwijkroute door. Er verdwijnen 44 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor fietsstraten, groen en extra fietsparkeerplekken. De route loopt onder meer via de Willem van Noordstraat en de Pieter Nieuwlandstraat. Bewoners die maken zich zorgen over parkeerdruk en verkeersveiligheid. Volgens de gemeente blijven er genoeg parkeerplekken over in de buurt. Er komt een gratis hartcheckpunt in de jaarbeurs. De Hartstichting geeft de mogelijkheid om volgende week woensdag de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te laten meten. Ook zijn er adviseurs om in gesprek te gaan over voeding, sporten en stoppen met roken. De check is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor onder meer bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dan het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Het wordt maximaal 12 graden. En vooral vanavond vallen er een paar stevige buien.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: En dan eventjes de situatie op de weg, tenminste als de pagina een beetje wil meewerken. A1 in Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 kilometer. A2 Utrecht richting Zetten-Algemeen tussen Alfred Geldermals en Waardenburg 5 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 5 kilometer. En de A12 Den Haag richting Arnhem tussen De Meren en Bunnik 8 kilometer door een ongeluk. En 2 rijstroken die zijn dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen De Meren en Nieuwbrug 7 kilometer. En als laatste A27. Utrecht richting Goijkum tussen Haagstein en Noordeloos. Daar staat 10 kilometer vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

eerste uur gemist en ze is weer te laat. Uren voor de spiegel.

Utrecht is sinds vannacht weer volledig open. De snelweg was 6 weken afgesloten voor een groot onderhoud. Over een traject van 11 kilometer is een nieuw stille asfalt aangebracht en ook vangrails, bruggen en bebording zijn aangepakt. Volgens Rijkswaterstaat verliepen de werkzaamheden volgens planning, mede doordat veel weggebruikers thuis bleven of omreden. Toch moeten automobilisten rekening houden met meer hinder later dit jaar. Want dan volgen er opnieuw werkzaamheden rond Utrecht aan de A2 en de A12. Dus hou dat in de gaten. En als daar meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan even lekker terug in de tijd en dat met Travassi.

Diamant tijdens deze maandageditie van Op Weg Naar Huis. We zijn bij je tot aan 6 uur vanavond. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Nonstop. Dan tussen 8 en 9 Utrecht Sociaal. En dan nog even Bingo Nonstop de radio. En dan tussen 11 en 12 ga jij heerlijk naar bed. En dat doe jij met niemand minder dan Loris Nicolaas. We gaan weer even het tempo een beetje opvoeren. En dat doen wij met Rudy de Wit. En nou plaatje van de Cat. Hier is hij met zijn Sweet Love.

Dit was Justin de Wild en Cheerio. En wel even leuk om te vertellen dat vorige week Django Wagner te gast was bij John Schaap. En enthousiast aan het vertellen was over Justin de Wild. Ook dat hij hem hier en daar een beetje heeft proberen te helpen. En ook met het nummer op gang heeft geholpen. Dus fantastisch goed gedaan. En het is een heerlijk nummer om te luisteren. Heerlijk is heerlijk. En dan ook nog eens een keer zo hoog in de top 40. Ja, we gunnen Justin van harte. Als een paar weken geleden hier bij Bingo nog de bingo schijf van de week. Dus we hopen dat we hem daarmee een klein duwtje in de rug hebben gegeven. Het is ook bijna 5 uur, de hoogste tijd voor het NOS-journaal. En daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En kijken we nog even naar wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. En rond 17:15 krijg je mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Zoals gezegd gaan wij richting het NOS-journaal. En ik

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook die is dicht. H2 Utrecht richting Sethangelbos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 7 kilometer. H2 Utrecht richting Sethangelbos tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten 5 kilometer. En de A12 Den Haag richting Arnhem tussen Haarlem en Bunnik 11 kilometer door bergingswerkzaamheden. En de linker rijstrook die is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Haarlem 9 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 3 kilometer. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 5 kilometer. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 10 kilometer. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 kilometer vertraging. Dan nog even de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Knoopend Hoevelaar 5 kilometer vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. Tot zover de fileinformatie.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Altijd gezellig om even te draaien, zo tijdens de maandagmiddag. Dit was de muziek van Danny de Munk. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad willen dat de invoering van betaald parkeren in Zuilen-Lunetten wordt uitgesteld. VVD, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Nu, JA21 Denk en Utrecht Solidair. Die vinden dat een demissionair college zo'n ingrijpend besluit niet meer moet nemen. Vanaf november worden grote delen van de wijken betaald parkeergebied. De partijen maken zich zorgen over de extra kosten voor bewoners, bezoekers en mantelzorgers. En vragen om alternatieven zoals blauwe zones, maatwerk per buurt. En ook eventueel willen zij eerst een debat met de nieuw gekozen gemeenteraad. Dus ja, als er meer over bekend is, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM, want het kan zomaar zijn dat de boel compleet wordt veranderd. Dus wat ik al zei, als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Het is de hoogste tijd voor de dame die bekend werd door de plaats Shallery. Het allemaal door het Eurovisie Songfestival. We gaan het draaien hier op Bingo FM, maar dan met dat lekkere ding. We hebben het over niemand minder dan Sineke.

de betekenis hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Het is 17:50 inmiddels. En wij gaan nog even een plaatje draaien van Pierre Verdam tijdens deze maandageditie van Op Weg naar Huis. Wel even lekker trouwens dat het een korte werkweek is. Aangezien het aankomende donderdag Hemelvaartdag is. En heel veel mensen aankomende vrijdag een heerlijk dagje extra vrij.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Nou ja, ik ben er nog steeds hoor. Maak je geen zorgen. Wel even leuk om te vertellen trouwens dat er vanochtend een duet uitgebracht is. Het allereerste duet ooit gemaakt samen met K3. En dat nummer is opgenomen samen met Donnie. Echt ontiegelijk leuk gedaan. Het nummer is getiteld Schaduw. En ik ga van de week eens even zorgen dat die ook wordt gedraaid hier op Bingo FM. Wij gaan richting het regionale nieuws en de boodschappen van 5:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug. En ik laat je even achter met het Lowland Trio. Ik

0: maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: De bekende City Bioscoop is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs nog een grote vestiging. De locatie aan de Voorstraat vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het groot onderhoud van de A2 richting Utrecht is na 6 weekenden afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. En die afsluiting leidde tot veel drukte op de wegen rondom Utrecht. Het goede nieuws is dat het asfalt er nu weer jaren tegenaan kan, zegt Rijkswaterstaat. Het onderhoud is volgens planning verlopen. Er is 210.000 vierkante meter aan asfalt vernieuwd. Dat is vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. Ook zijn er vangrails, bebording en viaducten onderhouden. De politie onderzoekt een explosie vannacht in de wijk Lunette rond 14:15. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een explosie en daarna een brand. Door snelwerk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt en er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. Afgelopen weekend was het Nationale Molendag. En die werd goed bezocht, laat de organisatie vandaag weten. Ruim 130.000 mensen bezochten een molen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Zo'n 750 wind- en watermolens openden de deuren. En veel vrijwilligers die zorgden ervoor dat de molens open konden voor het publiek. Ook in onze provincie, waaronder houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Officieel heet het evenement Nationale Molendag, maar het duurt inmiddels een heel weekend. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond een paar stevige buien en het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. Op een lokale bui na blijft het dan ook droog bij maximaal 13 graden.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
4: Ja, en dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 7 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. A2 Utrecht richting Zetten-Algemeen tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 5 kilometer. Dan A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer. Dat allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 3 kilometer. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond te werken. Dan daar staat 7 kilometer vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: It's an illusion.
1: Afgelopen vrijdag hadden wij nog even een gesprek met Bram van de Ven. Hij vertelde dat er een remix uitkomt van zijn nieuwe single. Deze verschijnt aankomende donderdag. En daarnaast is hij afgelopen zaterdag de studio in geweest en heeft hij een gloednieuwe single opgenomen. En die gaat ook binnenkort zeker te weten horen zijn hier op Bingo FM. Voor nu, draai.

0: Muzel, dit was Daar Gaat Ze.
1: Daar gaat ze.
0: En zo'n plaatje om even naar het volle borst mee te zingen hier op Bingo. Inmiddels alweer 5:10, al richting het avondeten. Eens kijken wat er thuis op het menu staat. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Volgens mij een of andere pasta of zo. Ik ga het je morgen zeer zeker vertellen. Eerst gaan we even tellen van 1 tot en met 3. En dat doen wij met Guus Meeuwers.

0: dit programma ten einde is. En wij het stokje gaan overdragen naar een dun onstop. En vanavond om 8 uur aan Utrecht Sociaal. Dat allemaal tot dan 9 uur vanavond. Daarna nog even tijd voor 2 uur bingo non-stop. En vanavond tussen 11 en 12. Dan ga jij heerlijk slapen. En dat doe jij met Loris Nicolaas. Ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6. Met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. En rijden met je mee tot 6 uur morgenavond. Ik laat je achter met muziek van Jaap Reesema. Even een rustmomentje zo vlak voor het nieuws van 6 uur. Hier is die met Ga toch niet zo snel. Fijne avond, geniet ervan. En tot morgen. Dag hoor.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorrel Begens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De bekende City bioscoop is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs nog een grote vestiging. De locatie aan de Voorstraat vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het groot onderhoud van de A2 richting Utrecht is na 6 weekenden afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. En die afsluiting leidde tot veel drukte op de wegen rondom Utrecht. Het goede nieuws is dat het asfalt er nu weer jaren tegenaan kan, zegt Rijkswaterstaat. Het onderhoud is volgens planning verlopen. Er is 210.000 vierkante meter aan asfalt vernieuwd. Dat is vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. Ook zijn er vangrails, bebording en viaducten onderhouden. De politie onderzoekt een explosie vannacht in de wijk Lunette rond 14:15. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een explosie en daarna een brand. Door snelwerk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt en er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. Afgelopen weekend was het Nationale Molendag. En die werd goed bezocht, laat de organisatie vandaag weten. Ruim 130.000 mensen bezochten een molen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Zo'n 750 wind- en watermolens openden de deuren. En veel vrijwilligers die zorgden ervoor dat de molens open konden voor het publiek. Ook in onze provincie, waaronder houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Officieel heet het evenement Nationale Molendag. Maar het duurt inmiddels een heel weekend. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond een paar stevige buien en het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. Op een lokale bui na blijft het dan ook droog bij maximaal 13 graden.
0: Bingo non-stop.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stadhuisplein.
4: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag gaan we het hebben over netcongestie en de gevolgen daarvan voor de stad Utrecht. Het elektriciteitsnet is zwaar overbelast. Dat komt zowel omdat er veel vraag is naar elektriciteit, maar ook veel aanbod, onder andere door windmolens en zonnepanelen. Netcongestie is voor Utrecht een serieus probleem. Er gold al langer een aansluitstop voor grote bedrijven, maar die stop komt er nu ook voor particulieren. En dus komt het beleid van de stad Utrecht in gevaar. Er kunnen minder nieuwe woningen gebouwd worden. Vrachtauto's en personenauto's op stroom laten rijden wordt lastiger. En huizen van het gas afhalen zal ook langer op zich laten wachten. En dus moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Daar praten we over. Met Dustin Kolleman, hij is van de VVD. Joost Vasters van D66. En Charlotte Passier van Volt in Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Miss Montreal op Bingo FM en schuilen. En over schuilen gesproken, ik heb vandaag 3 gasten en die kwamen 20 minuten geleden aan. En 2 van hen kwamen droog binnen en eentje...
1: Ik was net te laat.
0: Ja, jij kreeg die enorme hoogstbui op je dak.
1: Ja, ik zat goed. Alleen ik fietste de verkeerde kant om het pand heen. Dus toen werd ik alsnog nat. Ja,
0: goed. Schuilen dus. Bingo FM, we praten over de politiek. Maar we gaan eerst de gasten voorstellen. Het zijn er 3. Joost Vassers, hij is van D66. Charlotte Passier van Volt. En u hoorde hem net al. Dustin Kolleman van de VVD. Wij kennen elkaar niet.
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En dat is best bijzonder.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want ik loop al een tijdje mee. Ik kwam er net
1: al even over. Ja.
0: En jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Jij bent net verkozen in de Utrechtse gemeenteraad bij de vorige verkiezingen.
1: Ja.
0: En hoe bevalt het?
1: Vooralsnog hartstikke goed. Het is een beetje een snelkookpan. Er komt ontzettend veel op je af, zowel inhoudelijk. Dus alle onderwerpen, ook bijvoorbeeld netcongestie, waar we het vanavond over gaan hebben. Als alle procedures. Dus hoe stel je nou mondelinge vragen en hoe werkt nou zo'n debat? Dus er komt heel veel op je af. Ja.
0: Waarom ben jij in de politiek gegaan?
1: Nou ja, Ik ben iemand die wel eens ergens wat van vindt. Nou, dat hebben wij denk ik alle 3 wel. En ik vind dat als je ergens wat van vindt, dan moet je er ook wat aan doen. Dus zodoende.
0: En hoe word je dan raadslid? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Lid worden van de VVD?
1: Ja, zeker. Dus het helpt als je bij een politieke partij zit. En dan op het moment dat er dan verkiezingen komen, dan wordt er een lijst opgesteld. En dan moet je aangeven, dat zou ik wel willen. En dan is er een soort sollicitatieprocedure. En op basis daarvan krijg je een plek op de lijst. En als je dan hoog genoeg staat en de verkiezingen gaan goed genoeg, dan ga je de gemeenteraad in.
0: En waarom koos de VVD voor jou?
1: Dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat ik een stukje energie kan brengen in de fractie. En ik denk dat daar zeker behoefte aan is, ja.
0: Ja. En ben je je hele leven al VVD'er?
1: Maar niet mijn hele leven lid. Dus ik ben nu 1 jaar of 6 lid. Maar ik heb wel altijd VVD gestemd, ja.
0: Oké. En wat doe je voor de kost?
1: Ik werk bij ABN AMRO. Ik ben projectmanager. Maar daar zullen we de luisteraar voor de rest niet mee vermoeien.
0: Oké. Dan moet ik even uitleggen. Want raadslid in Utrecht, dat is een bijbaan. Je krijgt er wel iets voor betaald. Maar de meeste raadsleden hebben gewoon er nog een baan naast. Toch, Charlotte?
2: Ja, zeker.
0: Jij bent van Volt. En ik ben een beetje kwijt. Zeist was je heen gegaan, toch? Of niet?
2: Ja, Zeist werk ik.
0: Zeist.
2: Ja.
0: Oké, bij de gemeente Zeist.
2: Bij de gemeente Zeist als ambtenaar. Ook als projectmanager. En dat doe ik dus naast het raadslidmaatschap. Of eigenlijk doe ik het raadslidmaatschap naast mijn baan.
0: Ja, maar je was net een paar maanden geleden nieuw begonnen, hè, in Zeist?
2: Nee, dat is alweer 3 jaar geleden.
0: Oh, 3 jaar geleden.
2: Ja, joh.
0: Ik houd het allemaal niet meer bij. Nee, sorry, oud nieuws. Oké. Hey, jij had voor de verkiezingen een fractie van 2 en nu nog maar 1.
2: 3.
0: Oh, 3, ja. 3.
2: Ja, het is nog pijnlijker.
0: Van 3 naar 1.
2: Ja, en het allerpijnlijkste is ook dat we op 180 stemmen na de restzetel hebben gemist. Dus het deed echt dubbelzeer dit keer. Ja.
0: Dat moet je even uitleggen, want je kan een restzetel krijgen. Hè? Dus eerst krijgt iedereen die in zijn eentje de kiesdrempel haalt, krijgt een zetel. Dan blijven er een aantal zetels over. En die worden daarna met een hele moeilijke rekensom worden die verdeeld.
2: Ja, die worden dan, ja, hoe die rekensom is, weet ik eigenlijk niet eens zelf precies. Maar dan wordt volgens mij gekeken naar de partijen die dan nog het meeste aantal stemmen hebben, die dan niet een hele zetel zijn. En op die manier worden die zetels dan verdeeld.
0: Ja, het is nog veel moeilijker, hè? Want GroenLinks PvdA had, geloof ik, 3 restzetels dit keer. Ja, het is een hele moeilijke rekensom. Je snapt hem zelf ook niet.
2: Ik ga hem je niet vertellen hier nu, nee.
0: Oké, maar hoe is het om in je eentje te zijn?
2: Ja, het is wel even wennen, moet ik zeggen. Onze fractie is ook nog niet helemaal op volle sterkte, want we mogen ook mensen aannemen. Dus commissieleden die dan namens het raadslid of de raadsleden het woord mogen voeren tijdens debatten. En fractiemedewerkers. We moeten nog een aantal mensen aannemen. Dus ik ben nu nog, we zijn nu nog maar met z'n tweetjes. Bo, commissielid en ik dan als raadslid. Ja, het is kiezen. We kunnen niet meer alles doen. Bijvoorbeeld, dan kijk ik even naar D66. Die hebben veel meer.
0: 8.
2: Meer zetels.
3: 9 zelfs.
2: 9. Dus die kunnen echt alle portefeuilles doen. En wij moeten gewoon echt heel erg kiezen. En wij kiezen ervoor om dan de onderwerpen te pakken die volgens ons echt aandacht nodig hebben. En die nog niet op de agenda staan. Zoals 4 jaar lang energie en netcongestie. Mm-hmm. Nu water, weerbaarheid. Dat we als stad klaar zijn voor crisis. Dat soort onderwerpen.
0: Juist, oké. Maar netcongestie is wel een van de onderwerpen die...
2: Zeker, ja.
0: Dit is vandaag wel op zijn plek.
2: Ja, ik sta echt altijd met glimmende oogjes te praten als het over netcongestie gaat.
0: Oh, vind je zo leuk?
2: Ja, dit was wel echt 4 jaar lang mijn onderwerp, ja.
0: Ja, maar het is toch helemaal niet leuk?
2: Het is verschrikkelijk, maar daar gaan we het straks over hebben.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja. Joost, even mag ik vertellen waar jij woont?
3: Jazeker.
0: Oké, want je woont in Haarzuilens, hè?
3: Klopt.
0: Dat is een behoorlijk in het weg van de studio hier. Want wij zitten in Oost, tegen Voordorp aan. Hoe lang doe je erover op de fiets?
3: Nou, ik heb er drie kwartier ongeveer over gefietst.
0: En dan een elektrische fiets?
3: Nee, met een normale fiets. Ja.
0: Dat is toch wel stoer hoor.
3: Ik heb gewoon de lichaamsbeweging al door mijn woonwerk verkeer.
0: Ja, vanavond niet naar de sportschool.
3: Dat hoeft niet meer, nee.
0: Nee. Hey, jij bent van D66. Jullie zijn aan het onderhandelen samen met GroenLinks PvdA. Ik moet nog steeds wennen aan die naam. En als ik gewend ben, dan gaan ze zich weer anders noemen. Ik heb wachten.
3: Zeker.
0: Samen met de Partij voor de Dieren en het CDA. Kan je iets zeggen over die onderhandelingen?
3: Ik kan er heel weinig over zeggen, want het is toch een vertrouwelijk proces wat er speelt. Maar ik kan alleen vertellen dat we de afgelopen weken inderdaad hard gewerkt hebben. Een aantal onderhandelaars vanuit ook van die partijen om te kijken van, kunnen we tot een gezamenlijk coalitieakkoord komen, tot gezamenlijke afspraken voor de komende 4 jaar.
0: Ben jij betrokken bij die onderhandelingen?
3: Ja, ik ben vanuit de fractie betrokken. Niet direct in die onderhandeling. Maar we hebben wel, en dat geldt denk ik ook voor de andere partijen, heel regelmatig contact met elkaar over de voortgang en ook de inhoudelijke onderwerpen. Om te kijken met elkaar van, hey, waar moeten we wat bewegen mogelijk? Omdat je toch uiteindelijk in Nederland tot compromissen moet gaan komen.
0: Ja, wat bewegen wil zeggen, je hebt een standpunt, maar daar stap je vanaf omdat andere partijen dat niet willen.
3: Ja, kijk, je krijgt nooit de mogelijkheid om alles te realiseren wat je wil. Je hele verkiezingsprogramma, dat zou je liefst meteen gieten in een coalitieakkoord. Maar dat geldt natuurlijk voor die drie andere partijen ook. Dus dat is inderdaad af en toe water bij de wijn doen.
0: Ik volg het, de politiek al een paar jaar. En wat mij opvalt is dat er wel hele grote tegenstellingen zitten. Bijvoorbeeld tussen CDA en D66 aan de ene kant en de Partij voor Dieren aan de andere kant. Snap je dat het mensen zoals ik, die het van, nou, toch wel enigszins volgen, dat verbaast dat die met elkaar aan het praten zijn?
3: Ja, het is denk ik vanuit puur de inhoud en de standpunten niet de meest logische combinatie. Maar we hebben echt gezocht naar een manier om ook gewoon een brede vertegenwoordiging te hebben van de mensen die gestemd hebben in Utrecht.
0: Mm-hmm.
3: En als je alleen maar met partijen aan de linkerflank met elkaar zou gaan samenwerken, ja, dan is dat wat mij betreft ook niet de meest logische. Dus vandaar is gekeken van, hey, kunnen we één breder dan alleen maar GroenLinks, PvdA en D66. Want samen hadden we al een meerderheid.
0: Ja, 23.
3: Inderdaad. En dan ook, ook wat partijen die misschien niet helemaal van de linkerkant komen erbij.
0: Ja, nou ja. En iemand die best wel heel erg links is, de Partij voor de Dieren.
3: Ook dat, ja.
0: Ja, het is lastig.
3: Het is, ik zeg al, ik kan er niet al te veel over gaan zeggen. Maar ik denk dat een coalitieonderhandeling nooit eenvoudig is. En zeker ook hier niet. Nee.
0: Kan je wel zeggen wanneer jullie klaar zijn?
3: Nee, dat is nog.
0: Dat is ook nog geheim.
3: Ja, dat zeker.
0: Oké. Nou, ik heb opgeschreven, jij bent consultant in verbeterprocessen.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Heel vaag.
0: Leg even uit.
3: Nou, ik heb altijd eigenlijk, ook voordat ik raadslid was, in het bedrijfsleven gewerkt als adviseur. Lang bij een adviesbureau. En werk nu als zelfstandige op dat vlak. En dat houdt in dat ik bedrijven adviseer op het vlak van met name sales en marketing.
0: Oké. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het over het favoriete onderwerp, weten we sinds vanavond. Het favoriete onderwerp van Charlotte Passier hebben. Netcongestie.

0: zoals altijd wordt de muziek uitgezocht door onze technicus Reinoud. En hoe die hier eraan komt, ik weet niet. Stroomprobleem van Bram Bechtold featuring van Delft Groep op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek en we hebben het vandaag over stroomproblemen. En met een moeilijk woord is dat netcongestie. Charlotte, jouw favoriete onderwerp? Nou ja, nou ga ik overdrijven. Maar wat is netcongestie?
1: Als ik het zou uitleggen, dan zou ik het uitleggen als een grote snelweg. Die gemaakt is om met alleen maar afritten. En die dan helemaal, nou eigenlijk gewoon helemaal vol staat. Waar extra file op komt eigenlijk. Doordat er nu ook veel meer opritten opkomen. Door de zonnepanelen onder andere. En daardoor staat het vast. En netcongestie is eigenlijk dus dat het stroomnet zit vol.
0: Er is geen capaciteit meer.
1: Er is geen capaciteit meer. Nee,
0: dus we hebben wel genoeg stroom.
1: We hebben genoeg stroom.
0: Dus we kunnen stroom gebruiken wat we willen. Alleen we krijgen het niet van de plek waar het gemaakt wordt naar huis.
1: Dat is netcongestie, ja. En in de toekomst hebben we nog veel meer stroom nodig. Hè. Dus als we van het gas afvullen en auto's elektrisch moeten worden, hebben we nog veel meer stroom nodig. Maar op dit moment gaat het vooral over, nou ja, er is genoeg stroom, maar we krijgen het gewoon niet naar huis.
0: En hoe kan het dat we dan in één keer hebben? Ik bedoel, hebben we dit jaar voor het eerst verzonnen of wat?
1: Nee, dit is al heel erg lang bekend. Nou ja, volgens mij had je het zelf net al over dat je het 15 jaar geleden al voor het eerst had gehoord. Maar dit is al ontzettend lang bekend. We hebben het in de Raad, zijn we er 4 jaar geleden over begonnen toen we in de Raad kwamen. En ik heb het idee dat bij de Tweede Kamer de urgentie eigenlijk nu pas een beetje door begint te dringen. Als ik kijk van wat daar de afgelopen periode is besproken. En dat er nu een noodwet komt en al dat soort zaken. Dus het is echt, eigenlijk hebben we dit gewoon jaren aan zien komen met z'n allen in Nederland. En is gewoon te lang niks aan gedaan.
0: Ja, Joost, we moeten even eerlijk vertellen. Jij bent ook zijdelings betrokken bij een project in zonnepanelen in Haarzuilen. Dat is een heel groot project. Zonneveld.
2: Ja.
0: Hoe heet het ook alweer?
2: Okhuizen.
0: Okhuizen. En wat is je betrokkenheid?
2: Nou, ik ben niet zozeer betrokken, maar ik heb voordat ik de raad in ging, heb ik in het bestuur gezeten van een energiecoöperatie. En vanuit die coöperatie hebben we toen ook gekeken naar, hey, wat kunnen we nog meer doen? En toen is een samenwerking ontstaan met Zonnep Okhuizen. Ik ben toen de raad in gegaan, dus ik heb daar uiteindelijk ook niet meer betrokkenheid. Maar ik woon er. Ik ken mensen die daar aan werken. Dus in die zin volg ik het nauwgezet.
0: Ja, en Okhuizen is een buurtschap naast Haarzuilens, hè?
2: Ja.
0: Ja. En jij bent er in zoverre nog bij betrokken dat het je wel aan het hart gaat dat het niet goed gaat daar?
2: Nou, zeker. Ja, het is een zonneproject wat eigenlijk al heel lang loopt. We hebben een jaar of 3 geleden als raad daar goedkeuring voor gegeven. Dus een raadsbesluit genomen. Maar uiteindelijk is er nog geen zonneveld te bekennen. En dat baart mij wel zorgen. Ja.
0: Hadden we netcongestie niet veel eerder kunnen zien aankomen?
2: Ik denk dat de mensen bij de netbeheerders, dus bij Stedin en bij de landelijke netbeheerder Tennet, dit al heel lang zagen aankomen. Dat zei Charlotte net ook al. Het is alleen een kwestie van, weten die mensen, die techneuten, de politiek en anderen goed genoeg te bereiken? Want uiteindelijk gaat het om investeren. En die investeringen zijn gewoon niet nagekomen, denk ik. En dus ik zeg, ja, het is inderdaad iets wat we hadden kunnen voorkomen. Dan hadden we, en dan kunnen we onszelf ook misschien aankijken als politici, dan hadden we beter op moeten letten.
1: Nou, ja. we moeten onszelf aankijken als politici. Want we worden, nou, onder andere netcongestie, voor water, voor heel veel onderwerpen worden we gewaarschuwd. En je ziet toch elke keer dat de politiek eigenlijk bezig is met verkiezingen over 4 jaar. En doet wat mensen voor de korte termijn fijn vinden. En dan grote investeringen zoals, nou ja, netcongestie, totaal niet sexy onderwerp. Mensen hebben geen idee wat het is. Dus het maakt niet zoveel uit voor de verkiezingen. En dan worden dat soort dingen worden gewoon vooruitgeschoven.
0: Ja, dus jij bent van de VVD.
3: Ja.
0: Wat heb jij met netcongestie?
3: Zoals wij allemaal gaan we hier enorm veel last van krijgen. Hè? En de aansluitstop, dus dat er nieuwe woningen aangesloten gaan worden, dat is een probleem dat gaat spelen vanaf deze zomer. Maar dit probleem speelt al jaren voor bedrijven. Dus het is ook niet helemaal nieuw. Wat nu nieuw is dat het ook voor particulieren een probleem gaat worden. Of bijvoorbeeld het aansluiten van je eigen zonnepanelen als je dat wilt. Mogelijk wordt het een probleem om nieuwe laadpalen plaatsen in de stad. Dus er zitten enorme problemen aan te komen.
0: Je hebt zelf geen persoonlijke binding met netcongestie. Het is haar favoriete onderwerp. Daarna hou ik erover op. Hij zit in de zonnepanelen. Ik chargeer even heel snel. Je hebt niks met...
3: Niet specifiek. Ik heb ook geen elektrische auto. Dus wat dat betreft raakt het mij ook niet. Maar net wat ik zeg, dit gaan we als Utrechters allemaal merken. En dus en ik dus ook, ja.
0: Ja, wat vind je ervan dat we nu pas met z'n allen wakker worden?
3: Nou, kijk, ik sluit me aan bij wat er gezegd is. Hè. Dus dit zagen we al langer aankomen. Ik noemde de bedrijven al, daar zit al een heel groot probleem. Maar er zit hier natuurlijk ook een rol voor de wethouder. En die geeft ook aan overvallen te zijn door de harde stop die er nu aan zit te komen. Ja, en daarvan vraag ik me wel af, had de wethouder dat niet eerder aan kunnen zien komen?
0: Ja, Joost, kom ik bij jou, want jij zit al heel lang, althans jouw partij zit al heel lang in de Utrechtse regering, in de coalitie. Jullie regeren mee. En we horen de netbeheerders wel klagen over de stroperigheid bij het aanleggen van faciliteiten. Er moet bijvoorbeeld een hoogspanningsstation komen bij Utrecht Noord. Ja. Dat moet al heel lang en dat wil maar niet lukken. En er moeten heel veel kleine elektriciteitshuisjes, moeilijk woord, moeten er in wijken gebouwd worden. En daar klagen de beheerders ook van. Ja, dat kost zoveel moeite en zoveel stroperigheid. Ja. Waarom hebben we daar niks aan gedaan de afgelopen? Ja, waarom hebben jullie daar niks aan gedaan?
2: Volgens mij zijn het niet alleen de netbeheerders die erover klagen. Is het ook de mensen in die coalitie en die wethouders inclusief. We hebben in Nederland hebben we het zo georganiseerd dat als wij uiteindelijk een verandering willen maken in onze openbare ruimte, dat daar een heel proces aan vooraf gaat. Dat is ook goed, hè, want dan kunnen mensen ook bezwaar maken, et cetera. Alleen je ziet nu in Utrecht, een stad waar zo grote druk is op de openbare ruimte, en heel veel plekken al meerdere functies hebben, dat het gewoon heel lastig is om wat te realiseren. En dat vind ik. Ik denk ook echt dat we daar wat aan moeten doen. Hè. Er wordt inderdaad nagedacht in Den Haag over een noodwet. Maar die komt ook te laat voor dat station in Utrecht-Noord. Dus daar zijn we eigenlijk nog niet mee geholpen. Dus ja, ik denk niet dat het per se is dat die netbeheerders klagen over de gemeente. Overigens is het de provincie hier vaak het bevoegde gezag. Dus maar die zitten met hetzelfde. Die zitten ook met hun handen in het haar.
0: Charlotte, heeft de coalitie het college steken laten vallen de afgelopen jaren?
1: Ik vind wel dat de coalitie en het college te lang heeft gewacht om het probleem serieus te nemen. Ja, want we hebben het echt vanaf het begin dat wij in de raad kwamen, hebben het constant op de agenda gezet. En destijds moesten we ons niet zo zorgen maken en was het allemaal nog niet zo ernstig. En ik heb wel het idee dat nu echt duidelijk is van de aansluitstop voor grootverbruikers, dus voor ondernemers en fabrieken en zo. Dat nu ook voor woningen gaat tellen, dat ineens iedereen wakker is en iedereen in de actie komt.
0: Ja. Dustin, heeft de coalitie het college steken laten vallen?
3: Ja, zoals ik net al zei, ik vraag me wel af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus ja, en helemaal omdat we lijken een beetje van 0 naar 100 te gaan. Hè. Dus in één keer is die stop er nu. En dat gaat heel snel. Eind vorig jaar zijn we bericht dat het er toch minder goed uitzag dan dat we aanvankelijk dachten. En we zijn nu een paar maanden verder. En nu is er al sprake van die harde stop. Dus het is heel snel gegaan. En zoals ik al zei, het verbaast mij enorm dat de wethouder dat niet eerder heeft zien aankomen.
0: Nou, het heeft allemaal consequenties voor de stad. En daar gaan we er drie gaan we eruit pikken. En gaan we verder over praten na de volgende plaats. Op jouw verzoek, volgens mij.
3: Ja, zeker.
0: Van Dustin. Nou, vertel maar, wat gaan we horen?
3: Een vrolijke plaat. Skik, op fietsen.
4: Heel goed.

0: Onvervalst Drents op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. Het plaatje was Op Fietsen en de band heette Skik. Mijn naam is Mark van Rossum en we hebben het over de politiek. En vandaag hebben we het over netcongestie. Maar tijdens het plaatje schetste Charlotte's passier van Volt nog veel dreigender beeld. We kunnen ook zonder stroom komen te zitten.
1: Ja, het worst case scenario, dus echt het slechtst mogelijk scenario, is dat, en dan weet ik nooit welk station dat is.
2: Lagenweide,
1: als die eruit klapt.
0: Dat is een hele grote, inderdaad.
1: En dan zit 80% van Utrecht zit dan zonder stroom. En als die er ongecontroleerd uitklapt, kan het tot ongeveer 3 weken duren voordat we met z'n allen weer stroom hebben. Dus dat is het aller slechtste scenario. Dus het gaat niet alleen over woningbouw of verduurzaming of zeg maar nieuwe dingen. Het kan ons ook gewoon raken.
0: En hoe groot is die kans?
1: Dat is echt het aller slechtste.
0: Maar hoe groot is die kans? Weet je niet?
1: Weet ik niet. Okay. Zo hebben we hem niet meegekregen.
0: Maar niet zo heel groot. Worden er rekening mee houden?
1: Er wordt rekening mee. Er worden plannen voor gemaakt om dat te voorkomen.
0: En toch wil ik het hebben over nieuwe woningen. Want Utrecht heeft een ander probleem, namelijk de woningnood. Mm-hmm. Volgens mij, Joost Vassers van D66. Groot probleem in de stad. Veel mensen zoeken een huis. Wat betekent netcongestie voor het bouwen van nieuwe woningen?
2: Ja. Nee, je zegt terecht, Mark, het is een groot probleem. Ik denk dat bijna iedereen in Utrecht wel iemand kent die een woning zoekt. Ik in ieder geval wel. En we willen dat ook aanpakken. Dus er zijn heel veel plannen voor gemaakt. Wat er gebeurt is dat nu die aansluitstop er is, is dat er geen verzwaringen kunnen komen van huidige aansluitingen, maar ook geen nieuwe aansluitingen. Dus woningen staan eigenlijk achter in de rij als ze een aansluiting willen krijgen.
0: Nou zei de gedeputeerde van nee, maar er zijn nog 35.000 woningen die we wel kunnen bouwen in de provincie. Ja. Zijn dat Utrechtse huizen?
2: Ja, nee, ook in Utrecht. Het is niet zo dat we in één keer op slot gaan dat er geen enkele woning meer bij kan komen. Er zijn woningen die nu al in de planvoorraad staan, waar we ook als raad over hebben besloten, recent voor 1 juli. Nou, die gaan sowieso door. Ook een heel groot deel van de woningen die daarna komen, kunnen uiteindelijk wel aangesloten worden. Maar hoe langer je eigenlijk naar de toekomst kijkt, richting 2031, want dan zou een nieuw station moeten komen in Utrecht-Noord, hoe minder kansrijk dat een woning er ook aan aangesloten kan worden.
0: En dan hebben we het over Rijnenburg.
2: Nou, Rijnenburg zelf staat op de planning vanaf 2035. Dus eigenlijk is die wijk, zou je kunnen zeggen, die ga je pas aansluiten als alles opgelost is.
0: Hoop je, ja.
2: Dat hopen we inderdaad, want die timing is inderdaad ook nog onzeker. Nee, dus het gaat meer over woningen. Hè. We hebben het over bijvoorbeeld de Merwede Kanaalzone, Utrecht, Lunette Koningsweg, Galgenwaard. Het zijn een aantal plekken waar we nu eigenlijk de komende jaren aan het realiseren zijn. En die woningen moeten aangesloten worden.
0: En dat gaat dus niet?
2: Nee, dat gaat niet. Het is wel zo dat er mogelijkheden zijn om alsnog aangesloten te worden. Je hebt het dan over bijvoorbeeld zoiets als netbewust bouwen. Dat betekent dat je eigenlijk een woning zo gaat bouwen dat het heel weinig impact heeft op die netcapaciteit.
0: Dus als ik goed naar je luister, hebben we gewoon geen probleem. Alles kan gewoon gebouwd worden.
2: Ja, nou ja, die woningen, als je die net bewust wil bouwen, daar zit ook een prijskaartje aan. Dus de vraag is, kunnen we dat realiseren met alle wensen die we ook hebben aangaande woningbouw, investeringen in openbare ruimte. We willen ook nog een groot percentage sociaal misschien bouwen. Dus om dat allemaal bij elkaar op te laten tellen, dat maakt het gewoon financieel ook nog eens een keer heel ingewikkeld.
0: Dus VVD, hebben we een probleem?
3: Ja, we hebben zeker een probleem. En naar schatting is het ongeveer 20-25% van de woningen die in de komende 4 jaar gebouwd gaan worden. Die staan echt onder zware druk of die aangesloten kunnen worden. En zoals Joost al zei, er zijn een aantal mogelijkheden om dat toch te doen. We noemen dat dan met een moeilijk woord net congestieverzachters. Maar dan zorg je er inderdaad voor dat die woningen toch gebouwd kunnen worden. Maar voor 20-25% lijkt dat heel lastig te worden.
0: Oké. Okay. En wat betekent dat? Moeten we dan andere keuzes gaan maken?
3: Dat zullen we sowieso moeten gaan doen. We komen straks nog bij andere onderwerpen. Waar we dat ook terug zullen zien. Maar als het bijvoorbeeld gaat over gasgeneratoren die mogelijk een onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Die stoten CO2 uit en die stoten stikstof uit. Dat wil dit college eigenlijk niet meer. Dat willen we als stad niet meer. Maar wat mij betreft is de prioriteit nu om wel te kunnen bouwen. En dat houdt in dat we dan misschien de ambities die we hebben op het vlak van klimaat, dat we die ietsjes moeten matigen.
0: En wat is een gasgenerator?
3: Ja, dat is een generator, een stroomopwekker die op gas werkt in plaats van op wind of op zonne-energie.
0: En waar komt die te staan dan?
3: Er komen er uit mijn hoofd 12 te staan bij Strijk Viertel.
2: Ja, er zijn inderdaad, ja. Hebben we vorig jaar in de raad besloten om bij strijk viertel inderdaad een aantal generatoren te plaatsen. En verderop in de provincie zullen er ook van dat soort generatoren komen.
0: Oké, okay, dus we gaan weer terug naar gas in plaats van het gas af.
1: Het is niet helemaal de oplossing, hè? Want één, daardoor komt het stroomnet nog verder onder druk te staan. Dus het is nog maar de vraag. Er werd gedacht dat dat de oplossing zou zijn. En nu blijkt dat eigenlijk nog wat ingewikkelder te zijn. Dus er komt weer verder onderzoek of het wel mogelijk is en hoe dan. En het tweede wat Dussen zegt, ook het huizen bouwen en keuzes maken ligt niet alleen bij het college. Er is gewoon een wet. En die stelt dat, of we hebben regels van de ACM. En die stellen dat congestieverzachters, die krijgen als eerste een aansluiting op het stroomnet. Dan ziekenhuizen, andere faciliteiten die we gewoon heel, heel belangrijk zijn. En daarna pas woningen en scholen bijvoorbeeld. Dus woningen aansluiten staat eigenlijk pas op het laatste wat prioriteit krijgt.
0: Ja, dan hoorden we Joost zeggen, je kan wel een huis bouwen wat minder problemen geeft op het net. Je had er een term voor, ik ben even kwijt.
2: Ja, dat zijn dan netbewuste woningen.
0: Netbewuste, ja. Dat heeft een prijskaartje. Volgens mij is dat iets van 7000 euro per woning, even uit het hoofd.
1: Ja, 5 tot 7, zoiets.
0: Oké. Dit college wil heel veel. Met allerlei ambities. En sociale woningbouw. En heel veel openbare groen. En geen parkeerplaats. Ze willen heel veel. Ja. Moet je keuzes gaan maken als je die 7000 euro extra wil uitgeven?
1: Dit moeten we volgens mij juist doen. Want door dit te doen krijg je een wijk eigenlijk een eigen energiesysteempje krijgt. En als dat hoofdnet eruit valt, dat dan zo'n wijk niet zonder stroom komt te zitten. Dus dit is juist ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat in de toekomst, mocht de stroom ooit uitvallen, dat niet in één keer 80% van de stad zonder stroom zit, maar dat sommige nieuwbouwbuurten bijvoorbeeld wel gewoon nog energievoorziening hebben.
0: Maar iemand moet die 7000 euro betalen. En als je een sociale huurwoning neerzet, is die 7000 niet op te brengen.
1: Dat klopt.
0: Welke keuze moet je dan maken?
1: Nou, misschien moeten we dan andere keuzes maken. Maar waar het mij meer om gaat.
0: Neem
1: maar even terug. Hè. Kijk, we willen ook een energiesysteem wat zometeen weerbaar is in de toekomst. Dat we niet net zoals in Kiev, als we in oorlog komen, dat dan één bom op lage weide voldoende is om de stad zonder stroom te laten zitten. Dus dit zijn niet alleen keuzes die gaan over. Met het prijskaartje, want dan maak je hem al heel erg plat. Het gaat ook over hoe zorgen we ervoor dat Utrecht weerbaar is in de toekomst. Mocht er iets gebeuren.
0: Laten we die bom op Utrecht even vergeten, want dat is wel een stap te ver, wat mij betreft. Maar jij pleit ervoor dat we heel anders gaan nadenken over energie.
1: Ja.
0: Daar pleit je al heel lang voor.
1: Zeker, ja, het energiesysteem van de toekomst wordt het genoemd.
0: Maar daar zijn we een beetje te laat voor. We moeten nu keuzes maken, maar die keuzes wil jij niet maken.
1: We moeten nu keuzes maken, dat is één. En het tweede is ook dat we niet alleen maar doorgaan met het verzwaren van het systeem zoals we het hebben. Maar dat we dus, dat wordt een hybride energiesysteem genoemd. Maar dat je dus kleine energiehubs krijgt. Maar uiteindelijk blijken die kosten, als je de totale maatschappelijke kosten bij elkaar optelt. Als je alleen dat centrale energienet wat we nu hebben gaan verzwaren. Dan blijkt dat veel duurder te zijn dan door naar dat soort energiehubs toe te gaan werken. Dus uiteindelijk is het voor ons allemaal goedkoper.
0: Joost, ik kom toch bij jou met die keuzes. Want je gaf het net zelf aan. Hè? We moeten misschien keuzes maken. We kunnen niet al die ambities die Utrecht wil tegelijk realiseren. Welke keuzes zou jij maken?
2: Ja, nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Voor D66 staat voorop dat we woningen ook echt gaan realiseren. En dat betekent inderdaad dat je moet kijken van, wat zijn dan de vlakken waar je wat minder op kan gaan doen? Ik vind het heel lastig om hier te gaan zeggen waar dat precies moet zijn, maar in ieder geval een aantal opties die je hebt is, bijvoorbeeld minder sociaal gaan bouwen, iets meer vrije sector. Dat levert uiteindelijk, leveren woningen meer op, waardoor je dit soort bedragen kan betalen. Je kan inderdaad ook denken aan misschien kleinere woningen of juist meer gaan bouwen. Dus meer woningen bouwen, waardoor een project aantrekkelijker wordt. Want uiteindelijk zijn het wel de projectontwikkelaars. Ja, die moeten die 7000 euro gaan betalen. En uiteindelijk als een project niet ronddraait, dan wordt er gewoon niet gebouwd. Dat weten we ook.
0: De PvdA is samengegaan met GroenLinks. Rick van der Zwet zit nu in deze combinatie. Hij vindt dat je zoveel mogelijk sociale woningbouw moet bouwen. Hij zit in het onderhandelingsteam namens GroenLinks. Wordt er gepraat bij die onderhandelingen over de verdeling sociale woningbouw? Hoeveel sociale woningbouw je gaat neerzetten?
2: Kijk, ik zei aanvankelijk van ik ga niet wat loslaten over de onderhandelingen en wat er besproken wordt. Maar ik kan wel zeggen dat dit uiteraard een van de punten is. Want het is gewoon uiteindelijk woningbouwen en woning realiseren. Het is eigenlijk de nummer 1 prioriteit zo'n beetje in de gemeente. En dan moet je het ook hebben over welke eisen stellen we dan aan die woningen.
0: En als het aan D66 ligt, en dat mag je wel zeggen, gaan we een klein beetje morrelen aan de verhouding vrije sector en sociale woningbouw.
2: Nou, dat zei ik niet. Kijk, voor ons staat voorop dat we inderdaad gaan bouwen en dat we woningen gaan realiseren. We hebben in de afgelopen periode ook gezien dat we een percentage sociaal hadden, een percentage middenhuur en een percentage vrije sector. Het blijkt wel dat veel projecten uiteindelijk niet haalbaar zijn, waardoor je toch weer uiteindelijk aan die knoppen moet gaan draaien. Dus ik zeg niet meteen welke knop, maar voor ons staat wel voorop dat we inderdaad gaan bouwen.
0: Helder. Voorzichtig gezegd, maar helder. Ik ga het straks nog even terugluisteren in de herhaling. Want we herhalen het programma.

0: wat mij betreft zou het college inderdaad wel duidelijkheid moeten geven over wat de keuzes zijn die nu gemaakt worden. En de dingen die hier genoemd worden, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dus we moeten verduurzamen, duurzame energie, dus zonnestroom en van wind. Dat is een onderdeel van de oplossing. Mm-hmm. Maar daarmee alleen zijn we er nu niet. En we moeten nu snel actie ondernemen. En de meest voor de hand liggende oplossingen nu hebben invloed op de klimaatambities van de gemeente.
1: Ja, Joost, het verduurzamen van Utrecht. Hè? Van het gas af in Overvecht. Het had al een vertraging opgelopen omdat het niet lukte. Wethouder van Hooijdonk om met Eneco een deal te sluiten.
2: Ja.
1: En dat lag volgens mij in dit geval aan Eneco die de stekker eruit trok. Mm-hmm. Moeten we niet gewoon, ja, dat heet dan temporiseren. Moeten we niet gewoon op een pauzeknop drukken en zeggen dat van het gas af van Utrecht, dat stellen we gewoon 10 jaar uit.
2: Ja, ja, kijk, over het van het gas af, daar zijn meerdere oplossingen. Heel grofweg heb je zeg maar oplossingen die je gewoon als particulier kan nemen. Dat is een warmtepomp. Dat zijn echt oplossingen die heel slecht zijn voor netcongestie. Want je gaat heel veel extra capaciteit nodig hebben voor alle mensen die dat gaan doen. Als je het hebt over een warmtenet, en Charlotte had het daar al over, dan is het eigenlijk heel helpend. Want een warmtenet is een net wat iedereen op aangesloten wordt, waardoor je eigenlijk ja, op termijn misschien zelfs minder elektriciteit zou kunnen gaan gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk oplossingen waarvan ik zeg, van, nou, die moet je nou ja, vooral blijven gaan invoeren. Er zijn wel andere dingen, hè, we gaan het zo meteen nog hebben met je over elektrische auto's. Ja, die worden ingewikkeld, want een extra laadpaal op je oprit vergt ook capaciteit.
1: Als ik goed naar jullie luister, naar jullie tweeën, naar VVD en D66, dan zeggen jullie doorgaan met warmtenetten om van het gas af te gaan en een rem op warmtepompen.
3: Volt en D66.
1: Sorry, wat zei ik?
3: VVD.
1: Maakt niet uit. Volt en D66. Ah. Ja, maakt wel heel veel uit. Sorry, excuus Charlotte. Maar als ik het goed luister, zeggen jullie allebei doorgaan met warmtenetten en stoppen met warmtepompen.
3: Ja.
2: Ja.
1: Is dat hem?
3: Ja, en duidelijkheid verschaffen aan mensen.
1: Kun je daarin mee leven? Dan wel bij de VVD, Dustin?
0: Ja, zeker bij de VVD.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is ook jouw standpunt?
0: Ja.
1: Oké, helder. Joost verklapt hem al een beetje na het plaatje. Dan gaan we het hebben over elektrische auto's. Althans, nou ja, dat het hem niet gaat worden met elektrische auto's. Dat doen we na de Gold Band en noodgeval.

0: Gold Band, zegt mijn technicus. En noodgeval Bingo FM, het programma heet Statusplein. We praten over de politiek, maar wel op een manier dat iedereen het snapt. En we hebben het over een onderwerp wat ons allemaal aangaat, namelijk netcongestie. Een gebrek aan plek op het stroomnet. Zo simpel is het. De gemeente wil dat auto's en vrachtauto's elektrisch gaan rijden, maar zonder stroom is dat niet houdbaar. Moeten we de milieuzone maar gewoon weer gaan afschaffen? Dat is eigenlijk de vraag waar we het over moeten hebben. Ik begin bij jou, Joost, D66. Want vorige week donderdag tijdens het vragenuur stelde Ja 21 vragen over het opladen van gemeentelijke auto's met een dieselgenerator. Heb je dat meegekregen?
1: Nee, ik heb de vragen gezien. Ik heb de antwoorden niet geluisterd, moet ik eerlijk bekennen.
0: De wethouder Matoeg, in dit geval namens Suzanne Schilderman, zei dat het niet waar was. Ze werden niet opgeladen op dit moment op dieselgeneratoren, maar er stond wel een diesel. Generator. Voor het geval de stroom uitvalt, dan kunnen ze het wagenpark met dieselgeneratoren opladen. Ja. Maar misschien is dit wat overdreven, maar het gaat niet goed met het elektrisch wagenpark.
1: Nee. We hadden dit heel graag anders gezien. Hè. We hebben inderdaad de laatste jaren eigenlijk mensen proberen te stimuleren om op over te gaan naar elektrische auto's. Ook als gemeente hebben we inderdaad een heel programma om het totale wagenpark. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan de vrachtauto's die de vuilnis ophalen en dergelijke.
0: Ja, daar ga ik gelijk ingrijpen. Want daar gaat het fout. Want vlak voordat de wet werd ingevoerd, hebben jullie nog heel snel Scania's P230 op diesel gekocht.
1: Er zijn hele specifieke auto's. Ja. Die inderdaad, of specifieke zeg maar, voertuigen.
0: En dat
1: die
0: is gewoon dus onzin, dit argument. Ja, want je ziet in Utrecht ook een gehuurde vuilnisauto rijden. Dat is gewoon een elektrische. Dus ze waren er gewoon en vuilniswagens waren de eerste op elektrisch. En Utrecht heeft daar gewoon diesels gekocht.
1: Oké, nou goed, dan weet je meer dan ik, want ik zit er diep in. Ik zou het zelf niet goed vinden inderdaad, dat moet ik eerlijk bekennen. Want ik denk dat we met z'n allen gewoon die kant op moeten. Het is wel zo, wat ik weet, hè, de elektrische auto's vuilnisophaalwagens die staan op de tractieweg in Utrecht. Die hebben ook al moeite gehad, ook al voor deze hele problematiek met netcongestie, om een aansluitingsverzwaring te krijgen. Dus voor hen om, nou ja, ze hebben natuurlijk heel veel auto's en vrachtauto's op te laden elke dag. Dat was in het verleden ook al heel lastig. Omdat eigenlijk netcongestie nu voor particulieren gaat spelen. Maar grotere aansluitingen, dat is al jarenlang een probleem in de regio Utrecht.
0: Maar moeten we dan niet gewoon, ik zei het net een beetje schertsend, maar moeten we gewoon niet die milieuzone opheffen en gewoon vrachtwagens weer toestaan om met diesel de stad in te rijden? Want ondernemers kunnen geen elektrische auto's kopen. Ze kunnen hem wel kopen, maar ze kunnen niet opladen.
1: Ja. Nou ja, wat mij betreft zijn er geen taboes. Dus kijk, het is inderdaad zo, als we de komende jaren nog dit probleem hebben, en we hebben inderdaad gezegd, bestelbusjes en dergelijke moeten elektrisch aan worden. Ja, als het geen mogelijkheid is om dat op te laden, dan moet je daar toch opnieuw naar gaan kijken. We hebben binnenkort een raadsdebat over dit onderwerp. Ik kan me zo voorstellen dat dit ook een van de onderwerpen is om met elkaar van gedachten over te wisselen.
0: Wat D66 betreft, kan er over gepraat worden om de milieuzone te versoepelen of af te schaffen?
1: Nou, het moet gewoon haalbaar zijn voor mensen. Hè. Ik vind als je iets implementeert, en natuurlijk met het oog op het klimaat is het goed dat we dat doen. Maar dan moet het voor mensen niet zo zijn dat ze uiteindelijk het gewoon niet kunnen bolwerken, omdat ze niet eens een elektrische auto kunnen aanschakelen of kunnen opladen.
0: En we willen graag een ja of nee van je. Ik ga het nog een keer proberen. Eigenlijk. Is het bespreekbaar om de milieuzone af te schaffen of te versoepelen?
1: Ik zeg geen taboes, dus bespreekbaar. Ja.
0: Ja, oké, helder. Charlotte. Van Volt, hè? Ik doe het niet nog een keer fout. Zo, dan krijg ik straks na de uitzending ruzie een beetje. Van Volt. Milieuzone afschaffen? Of versoepelen?
2: Liever niet. Maar ik denk dat we niet anders kunnen. Ik ben het eigenlijk gewoon helemaal eens met het antwoord wat Joost ook gaf. Kijk, je kan mensen niet dwingen om elektrisch te rijden. En als dat niet kan. Dat is eigenlijk gewoon wat het is. Je kan mensen niet dwingen om iets te doen als het niet kan vanwege netcongestie. Dus ik denk dat we hier echt goed over moeten praten met elkaar. Ik ben ook heel benieuwd hoe het college hiernaar kijkt. Wat zij inschatten dat er wel kan en niet kan. Want die milieuzone die is er niet voor niks. Hè? Ik bedoel, laten we dat ook even vooropstellen. Maar als het niet mogelijk is, dan is het niet mogelijk. En dan kan het niet.
0: Die milieuzone was er voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. En onderzoek heeft aangetoond dat de milieuzone nauwelijks invloed heeft op de luchtkwaliteit. Dus hij was er voor niets.
2: Nou ja, we zien in Parijs dat daar ook een milieuzone is ingevoerd. En daar is luchtkwaliteit echt ontzettend verbeterd. Ja. Dus wat dat betreft zien we dat het wel werkt. Het hele pakket om de luchtkwaliteit te verbeteren bestond natuurlijk uit veel meer. Maar nogmaals, we hebben het nu even over het stukje milieuzone. En ik denk dat op het moment, eigenlijk wat Joost zegt, het is niet redelijk om van mensen iets te verwachten als het gewoon niet kan.
1: Mag ik misschien voor de luisteraars één ding verduidelijken? Want we hebben nu over de milieuzone, maar het zijn eigenlijk twee zones in Utrecht. gezegd. Je hebt een nul emissiezone. Daar hebben we het eigenlijk hier over. Want dat gaat over de bestelbusjes die elektrisch moeten worden. De milieuzone gaat eigenlijk over, ik noem het even, de vieze diesels. Die nu al in een groter gebied in Utrecht rond het centrum niet mogen. En ja, wat mij betreft zou je daar niet aan moeten gaan. Daar hoef je niet een aanpassing te gaan doen.
0: Dus wel de milieuzone in stand houden voor bijvoorbeeld Euro 6. Hè, dat is dan de norm. Ja. De hoogste milieunorm voor dieselvrachtauto's. Maar
1: nul emissiezone.
0: Daar zou je over nadenken.
1: Om je moet kijken, ja.
0: Oké, de VVD.
3: Ja, nee, daar zijn wij het helemaal mee eens. En als VVD zijn we altijd wel kritisch geweest op de wederom de snelheid waarmee dit in Utrecht gegaan is. Dus, en daarin kan ik me dus helemaal vinden in wat er al gezegd is. Dat we goed moeten kijken, met name inderdaad naar die zero-emissiezone. Ja, of de uitrol daarvan, de verdere uitrol, of dat überhaupt haalbaar is. Of dat we zelfs even een stap terug moeten doen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik verrast ben dat Joost en Charlotte daar ook over willen praten. Dus dat positief verrast.
0: Maar de milieuzone moest ook uitgerold worden voor personenauto's en over de hele stad, hè? Moet daar een rem op?
1: Nou ja, goed, de milieuzone. Dus inderdaad kijken naar hoe kunnen we nou uiteindelijk de wat viezere diesels en misschien op termijn ook de vuilere benzineauto's uitfaceren. Dat is nog steeds wel het plan. En kijk, netcongestie gaat daar niet een belemmering veroorzaken.
0: Nou ja, als je een oude diesel hebt en je moet overstappen op een elektrische, een elektrische auto, dan kan dat niet.
1: Nee, maar het is dus niet per se dat je op elektrisch moet overstappen in dit geval. Je kan ook op een benzineauto die schoner is overstappen. Dit gaat echt om de luchtkwaliteit, dus echt de fijnstof, zeg maar. Die met name diesel.
3: Ja, en misschien
0: heel snel, want we zitten bijna aan de tijd.
3: Ja, nee, dus en bij de zero-emissiezones, daar moet je elektrisch rijden. Dus dat is het verschil.
0: Ja, of op waterstof. Maar dat is een hele andere discussie. Dat gaan we nu niet doen. We gaan er een end aan breien. Als u nog een keer wilt luisteren, dan moet dat op woensdag tussen 8 en 9 op Bingo FM. Volgende maand zijn we er weer. Dat is dan de laatste uitzending voor de zomerstop. En ik ga mijn drie gasten bedanken. Charlotte Passier van Volt, Dustin Kolleman van de VVD en Joost Vasters van D66. Joost, bel je mij als eerste als jullie witte rook hebben met je college?
1: We gaan je denken, Mark.
0: Zeker. Hartstikke fijn. Reinoud, bedankt voor de techniek. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Dag.
3: Dankjewel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaar bij ons in de studio Willem Zandbergen. Willem Zandbergen is directeur recht en communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, Willem is een collega. Laat hij een hele hoop over de Sociale Verzekeringsbank vertellen. En onder andere, we hebben dit jaar een jubileum.
1: Zeker, 125 jaar.
0: Zo lang al.
1: Zo lang al, ja. Ik moest ook even nadenken van hoe ver gaan wij terug. Nou, het is ooit begonnen met een ongevallenregeling, een ongevallenwet. Ja, 1901.
0: Is dat een soort WAO?
1: Ja, een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering. En later is de invaliditeitswet bijgekomen. En het bijzondere is dat ouderdom werd ook gezien als een stukje invaliditeit. Ja, we praten echt over meer dan 100 jaar terug.
0: Ja, ja.
1: En dat is toch heel bijzonder. Maar daar is het eigenlijk gestart. Toen heette het nog de Rijksverzekeringsbank. Inmiddels heten we de Sociale Verzekeringsbank.
0: Mm-hmm.
1: En toen destijds, ja, gestart met 57 medewerkers. Kunnen we ons niet meer voorstellen.
0: Het is bijna 100 keer zoveel, hè?
1: Ongelooflijk. Tegenwoordig 4500 medewerkers ongeveer.
0: Ja.
1: Die werkzaam zijn. Maar ja, goed, het aantal mensen wat wij voorzien in bestaanszekerheid is natuurlijk ook enorm gegroeid.
0: We hebben een derde van de bevolking?
1: Ongeveer. Je zult zien dat wij ongeveer nu zo'n 5,8 miljoen burgers bedienen. En dat betekent dat er in dit bedrijf, Sociale Verzekeringsbank, per jaar zo'n 66 miljard euro wordt uitgekeerd.
0: Enorm, hè?
1: Dus heeft een enorme andere omvang gekregen.
0: Ja. Ja, want inderdaad, in het begin ging het natuurlijk om guldens.
1: Klopt.
0: En toen andere regelingen in werking traden. Je noemde net de invaliditeitswet. Bij sommige mensen misschien ook het wel bekend als rentezetels.
1: Ja.
0: Dat is heel lang geleden. En daar is een enorme ontwikkeling in geweest. Want je zegt ongevallenwet. Nou, we hebben tegenwoordig de WIA.
1: De WIA.
0: Maar die ouderdomsverzekering, wat ook een vorm van invaliditeit was, is de AOW geworden.
1: Klopt. 1941 zijn de eerste kindregelingen gekomen. Die hebben zich verder wel doorontwikkeld. Eerst alleen voor werkenden, later ook voor zelfstandigen. Nou, dat is vervolgens in de jaren 60 de algemene kinderbijslag geworden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn regelingen bijgekomen. Die hebben misschien wat minder met de sociale zekerheid aan zich te maken. Maar als het gaat om verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: In de nasleep natuurlijk van mensen die daar een enorme heftige impact van hebben meegekregen. Daar ook te voorzien in een verzekering. En zo zijn er steeds allerlei regelingen bijgekomen. In de jaren 80, 90 is verder ook de beroepsongevallenregeling bijgekomen. Mensen die vanuit hun werk bijvoorbeeld met asbest in aanraking zijn gekomen. En zo zie je dat er inmiddels 17, 18 regelingen zijn die de SVB uitvoert. Het begon ooit met 1 en nu 18. Ja.
0: Nou ja, zoals je al aangaf, het begon met 57 medewerkers en zijn er al 4500.
1: Klopt, ja, ja. En de bevolking in Nederland is natuurlijk ook gegroeid. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is daar inherent aan. Ja,
0: ja. Ja, nee, goed. Je gaf aan, het is een jubileum.
1: Ja.
0: Gaan er nog allemaal zaken gebeuren die ook nog voor onze klanten invloed hebben?
1: Nou, in ieder geval is het belangrijk dat wij in het kader van het jubileum in eerste instantie vooral ook stil willen staan bij de mensen binnen de SVB die dagelijks het werk doen voor onze burgers.
0: Mm-hmm.
1: Als ik iets ergens gepassioneerd van raak, is het de manier waarop onze mensen binnen de SVB met een enorme bevlogenheid en betrokkenheid ook echt gekozen hebben om bij die SVB te werken. Om te zorgen dat mensen kunnen voorzien in die bestaanszekerheid.
0: Soms al heel lang, hè?
1: En al heel lang.
0: Ja.
1: En elke keer zie ik het weer. We hebben natuurlijk te maken met een woud aan regels. En toch elke keer zie ik onze medewerkers, onze collega's kijken wat is toch mogelijk om iemand zo goed mogelijk toch te kunnen helpen, te kunnen voorzien in die bestaanszekerheid.
0: Ja.
1: En ik vind dat we die mensen allereerst in het zonnetje moeten zetten.
0: Maar ja,
1: die hebben de SVB natuurlijk gemaakt waar de SVB nu staat.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk wel. Dan gaan we naar de muziek, gaan we daarover verder.
1: Heel graag.

0: Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank, is in het jubileumjaar dat de SVB 125 jaar bestaat te gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. Willem, je gaf net al aan dat het is begonnen met de ongevallenwet in 1901, maar dat de mensen bij de SVB zo heel belangrijk zijn.
1: Klopt, inderdaad. Wat ik zie in de dagelijkse praktijk is dat de mensen die bij de SVB werken echt een hele enorme betrokkenheid hebben, ook bij de mensen voor wie ze het doen. En ik zie dat in alles terug. En daarom willen we bij 125 jaar stilstaan, in ieder geval een bepaald moment pakken waarin we dat niet alleen met elkaar vieren, dat 125 jaar zijn, maar eigenlijk ook heel veel waardering uitspreken voor die mensen die dagelijks klaarstaan voor die miljoenen burgers.
0: Ja.
1: En dat willen we niet alleen doen voor de mensen die er nu werken, maar we willen speciaal ook een bijeenkomst organiseren voor mensen die bij ons gewerkt hebben.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, natuurlijk. Dat zijn de mensen die inmiddels gepensioneerd zijn geraakt. Dus op die manier toch nog steeds verbonden zijn bij de SVB, omdat we natuurlijk de AOW uitkeren. En we moeten niet vergeten, dat zijn ook mensen die de SVB natuurlijk ook gebouwd hebben van waar het nu staat.
0: Ja.
1: Nou, en daarnaast willen we vooral ook kijken met elkaar van wat hebben wij nodig om onze rol als SVB, die we de afgelopen 125 jaar hebben gehad, een belangrijke rol in een samenleving om te kunnen voorzien in bestaanszekerheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoe gaan we dat voor de toekomst ook blijven vasthouden? En dan willen we eigenlijk met onze expertise, die heel veel bij onze mensen zitten, een soort symposium organiseren om te kijken wat hebben we voor de komende jaren nodig om deze taak ook in de toekomst te kunnen blijven doen.
0: Ja, want er gaat natuurlijk heel veel veranderen, ook op techniekgebied. Er komt AI en zo is er natuurlijk wat er speelt.
1: Klopt.
0: En bij ons gaat er natuurlijk ook heel veel veranderen. Want toen ik bij de SVB kwam werken, en dat is intussen ook 36 jaar geleden, toen hadden we nog papier en met z'n achter hadden wij één computer met één printertje.
1: Ja.
0: Dat was de invaliditeitswet, die rentenzegels. Ja. En inmiddels hebben we geen dossiers meer. Alles is digitaal.
1: Klopt.
0: En dat zijn natuurlijk, maar in de toekomst gaat daar nog veel meer in veranderen.
1: Daar gaat veel meer in veranderen. En de wereld om ons heen verandert ook enorm. Wat we zien is dat we hebben nu zo ongeveer 3,8 miljoen mensen die een AOW-uitkering ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Als we kijken naar de voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zien we in 2040 dat er een miljoen AOW-gerechtigden erbij gaat komen.
0: Ja.
1: Dat is die vergrijzing. Het is eigenlijk een dubbele vergrijzing, want we zien dat de mensen ook nog eens veel ouder gaan worden dan in het verleden.
0: Dat zie ik in mijn familie wel, ja.
1: Ja, precies. En dat is op zich natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat de SVB dat heeft uit te voeren. We weten ook in 2040 dat de beroepsbevolking daar relatief laag is.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt natuurlijk door die vergrijzing, die mensen werken niet meer.
0: Nee.
1: Maar we zien ook andere ontwikkelingen. Nu is 1 op de 6 mensen werkzaam in de zorg. Ja, dat zal 1 op de 4 moeten zijn als het zo doorgaat.
0: Ja.
1: Dat betekent dat die arbeidsmarkt, die wordt steeds compacter. En hoe gaan wij ons werk organiseren doordat we met minder mensen zijn en toch meer burgers zullen moeten bedienen? Nou, dat zijn uitdagingen waar de SVB natuurlijk een antwoord op heeft te formuleren.
0: Ja, en daar zijn ze waarschijnlijk wel heel hard mee bezig.
1: Zijn we heel hard mee bezig. Dus wat je ziet is het deel digitaliseren.
0: Ja.
1: Maar wat we vooral zien is dat ik zei het net al, het woud van de regelgeving is zo complex geworden dat we eigenlijk zien dat het voor onze medewerkers steeds moeilijker wordt om ons werk goed te blijven doen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk heel veel mensen kunnen, als ze altijd in Nederland hebben gewoond en gewerkt, die vragen digitaal, vragen ze hun AOW aan, vragen ze aan met hun DigiD.
1: Klopt.
0: En de volgende dag krijgen ze de beslissing in hun berichtenbox.
1: Klopt.
0: Maar het gaat natuurlijk om al die mensen die ook al eens een paar jaar in het buitenland hebben gezeten en daar ook recht hebben op pensioen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk dat je met organisaties buiten Nederland als SVB-medewerker daar contact mee hebt.
1: Klopt, inderdaad. Als je ziet is het dus niet alleen te maken met de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de toenemende internationalisering. Mensen werken veel meer over de landsgrenzen heen.
0: Ja, en daar gaan we zo over verder.
1: Heel goed.

0: De Sociale Verzekeringsbank, die dit jaar 125 jaar bestaat, is vandaag te gast. En bij mij aan tafel zit Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank. En we hebben het er net over gehad dat het werk bij de SVB steeds complexer wordt. Er zijn heel veel internationale contacten tegenwoordig, want niet iedereen werkt altijd maar in Nederland. Er zijn heel veel mensen die komen uit het buitenland naar Nederland en die heel veel Nederlanders die ook in het buitenland gewerkt hebben.
1: Klopt.
0: Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Nou, dat is een hele grote ontwikkeling die wij zien. Ik zal hem een beeld geven. Op dit moment bestaan onze burgers die een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank krijgen, bestaat 13% heeft een buitenland component. Dus dat zijn mensen die of eerder in het buitenland gewoond hebben, of Nederlanders die later in het buitenland gaan werken of wonen. En wij gebruiken de helft van onze capaciteit om deze mensen te bedienen, omdat dat zo ontzettend complex is. Om een beeld te geven, de AOW wordt in elk land uitgekeerd. Ja. Sommige mensen vragen aan ons, hoe kan het dat wij mensen uitkeren die in het buitenland wonen? Ja, het is natuurlijk een volksverzekering. Dus die mensen hebben in het verleden gewoon premie betaald.
0: En al was het misschien maar een paar jaar.
1: Al was het maar een paar jaar.
0: Stel je voor, je woont in België en je hebt 3 jaar heb je bij Moza Tegels in Maastricht gewerkt. Dan heb je recht op 6% AOW.
1: Heb je recht op 6% AOW. En dat hebben we gewoon uit te keren. Dat recht hebben ze. Maar het wordt wel steeds complexer. En daar zie je verschillen. Je ziet verschillen tussen landen waar het makkelijker is om gegevens uit te wisselen. Mm-hmm. Maar ook landen die hun administratie veel minder goed op orde hebben. Ik zei het al, we keren het uit in elk land in de wereld. Nou, er zijn echt ook wel derde wereldlanden die gewoon onvoldoende hun administratie op orde hebben en toch hebben te zorgen dat die mensen die daar wonen ook hun uitkering krijgen waar ze premie voor betaald hebben.
0: En het hoeft niet eens zo heel ver weg derde wereld te zijn. Want ik heb wel eens een keer een klant gehad en die vroeg zijn staatspensioen aan in Griekenland. En daar hebben ze 9 jaar over gedaan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus het hoeft niet eens heel ver weg te zijn.
1: Klopt.
0: En inderdaad, we keren natuurlijk over de hele wereld, want we hebben meer dan 300.000 klanten in het buitenland?
1: Meer dan 300.000 klanten. En dat gaat oplopen naar meer dan 500.000 klanten. Als je ziet dat de beweging is dat veel meer mensen over de landsgrenzen heen wonen en werken. En dat betekent dus dat we echt al een opgave hebben bij de Sociale Verzekeringsbank. En de moeilijkheid zit hem er ook in dat wij uniek zijn in ons stelsel bij de AOW. En uniek klinkt altijd als heel positief. Mm-hmm. Maar zit ook een andere kant aan. De AOW in Nederland wordt uitgekeerd afhankelijk van of jij alleen bent of dat jij getrouwd bent.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we 2 hoogtes hebben. Mensen die alleen zijn, die krijgen 70% van het wettelijk minimumloon. Mensen die getrouwd zijn, krijgen 50% van het wettelijk minimumloon.
0: Maar ieder
1: 50%. Ja. Klopt. En de gedachte erachter is dat je dan bepaalde kosten met elkaar deelt.
0: Ja.
1: Maar wat je ziet, is ja, hoe moeten wij controleren, ook in het buitenland, of iemand nou ja, alleen is, mm-hmm. of iemand getrouwd is. Nou, maar ga ik het nog ingewikkelder maken? Dat hangt ook af of wij een bepaald verdrag hebben met een land. Dus als je een verdrag hebt met een land, dan komen die verschillende hoogtes aan de orde. Hebben wij geen verdrag met een land, dan geldt in principe dat je 50% van het wettelijk minimumloon krijgt. Ja. Dus daar zit ook een soort gekke ongelijkheid in. En hoe gaan we zorgen dat we vanuit Nederland erop toezien dat de juiste mensen de juiste hoogte van een uitkering krijgen? Want die zekerheid wil je bieden als sociale verzekering.
0: Ja, en daardoor inderdaad moeten die medewerkers die dat uitvoeren, moeten dus van die landen op de hoogte zijn.
1: Exact.
0: Waar moeten we rekening mee houden? Inderdaad, is het een alleenstaande? Oh ja, hij is echt alleenstaand. Of we weten het niet. Dus het moet gehuwd worden. En vandaar ook dat je zegt dat de helft van de medewerkers bezig is met 13% van de wereld.
1: Precies, ja.
0: Als je in het buitenland hebt gezeten, en het kunnen natuurlijk ook Nederlanders zijn geweest die in Zuid-Afrika hebben gezeten of ergens anders in de wereld, en die komen terug en die hebben geen 100% AOW. Dus ik ben te laat inkomen. En dan gaan we naar de muziek, gaan we het daarover hebben.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De bekende City Bioscoop is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs nog een grote vestiging. De locatie aan de Voorstraat vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het groot onderhoud van de A2 richting Utrecht is na 6 weekenden afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. En die afsluiting leidde tot veel drukte op de wegen rondom Utrecht. Het goede nieuws is dat het asfalt er nu weer jaren tegenaan kan, zegt Rijkswaterstaat. Het onderhoud is volgens planning verlopen. Er is 210.000 vierkante meter aan asfalt vernieuwd. Dat is vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. Ook zijn er vangrails, bebording en viaducten onderhouden. De politie onderzoekt een explosie vannacht in de wijk Lunette rond 14:15. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een explosie en daarna een brand. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt en er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. Afgelopen weekend was het Nationale Molendag. En die werd goed bezocht, laat de organisatie vandaag weten. Ruim 130.000 mensen bezochten een molen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Zo'n 750 wind- en watermolens openden de deuren. En veel vrijwilligers die zorgden ervoor dat de molens open konden voor het publiek. Ook in onze provincie, waaronder houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Officieel heet het evenement Nationale Molendag, maar het duurt inmiddels een heel weekend. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond een paar stevige buien en het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. Op een lokale bui na blijft het dan ook droog bij maximaal 13 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: bij ons in de studio is vandaag de Sociale Verzekeringsbank te gast. En Willem Zandbergen is directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank en die neemt ons mee. En we hebben het er net over gehad dat de helft van de medewerkers is bezig met 13% van de mensen die een buitenland component heeft. Precies. Dus dat kan zijn dat ze in het buitenland hebben gewerkt of dat ze in het buitenland zijn geboren en later naar Nederland zijn gekomen. Je bouwt AOW op voor ieder jaar dat je na voor je AOW-leeftijd bouw je 2% AOW op. Maar als je in het buitenland hebt gezeten, bouw je het niet op.
1: Klopt.
0: Dan heb je een korting.
1: Ja.
0: Hoe kom je dan aan je sociaal minimum van die 70% dan wel 50% waar je het net over had?
1: Ja, het is precies dat criterium wat je aangeeft. Is dat je bouwt het AOW op, 2% voor ieder jaar. Nou, op het moment dat je niet volledig AOW hebt, dan kijken we of je daarmee onder het sociaal minimum komt of niet. Kom je onder dat sociaal minimum, mm-hmm. dan kennen we in Nederland nog een andere regeling. De aanvullende inkomensvoorziening ouderen. En dat betekent dat wij jouw uitkering gaan oplossen tot en met het sociaal minimum.
0: En dat is de aanvullende inkomensondersteuning ouderen AIO-aanvulling.
1: Klopt.
0: Kan iedereen daarvoor in aanmerking komen of moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen?
1: Ja, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, want in Nederland hebben we eigenlijk gezegd dat die AIO, zoals die afgekort heet, dat is eigenlijk een soort vangnetconstructie en is geplaatst onder de participatiewet, zeg maar onder de bijstandswet.
0: Ja.
1: En dat betekent dat je alleen maar in aanmerking komt voor die aanvulling als er een inkomenstoets heeft plaatsgevonden en een vermogenstoets. En dat maakt dat die regeling ook voor onze medewerkers veel complexer is,
0: ja.
1: Want dan moet je kijken naar inkomen, daarvoor hebben we weer gegevens nodig van het UWV. We hebben kijken naar het vermogen. Een vermogenstoets is best wel ingewikkeld om die vermogenstoets uit te voeren. Moeten we naar vermogensbronnen kijken? Zit je weer bij de Belastingdienst?
0: Ja, dus dat is best wel ingewikkeld. Mensen een auto bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld.
0: Of wat is het saldo op een bankrekening?
1: Ja.
0: Er worden natuurlijk rekeningennummers, zullen er wel stellen
1: op de vraag. Klopt. De meest interessante en ook wel schrijnende casus die ik daarin wel eens heb meegemaakt, dat was een meneer die invalide was en die had een kleine goedkope auto. Dus onder de vermogensgrens, zou ik maar zeggen. Maar vanwege zijn invaliditeit had hij een aanpassing nodig op zijn stoel. En die stoel die kostte uiteindelijk iets van 10.000, 15.000 euro. En ja, dan is eigenlijk de uitkomst, het vermogen, de auto is ja, meer waard geworden vanwege die speciale stoel. En zou de facto niet in aanmerking komen voor de AIO. Ja, en kijk, en dan ga je de bedoeling voorbij. En wat ik heel mooi vind bij de Sociale Verzekeringsbank, dat wij werken vanuit de bedoeling.
0: Ja.
1: Dus we kijken, wat heeft de wetgever eigenlijk bedoeld met die regeling? En dan gaan we ons niet laten afleiden door allerlei

0: andere regelingen, de kinderbijslag of de Algemene Ouderdomswet, de AOW, is het niet-gebruik eigenlijk nihil. En het schrijnende is dat net die AJO bedoeld is voor die mensen die onder dat sociaal minimum dreigen.
1: Ja.
0: En dat betekent dat de SUB ook echt een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen bekend raken met deze regeling. Bij de AOW, als jij AOW gerechtigd wordt, dan sturen we jou een brief omdat wij zien in de bestanden, hey, deze persoon gaat 67 jaar worden. Maar het lastige is, bij de AJO moeten wij zoeken, ja, zijn er mensen die in aanmerking komen als het gaat om hun inkomen, als het gaat om vermogen. En die gegevens hebben wij niet als SUB.
1: Terug naar het daarna, muziek, dat daarover.

0: Willem-Jan Berthe, directeur recht en communicatie van de Sociale Verzekeringsbank, is vandaag de gast. De Sociale Verzekeringsbank bestaat 125 jaar. En we hebben het er net gehad over de AIO. En dat de AIO is eigenlijk een vorm van aanvullende bijstand op voor mensen die een AOW-pensioen hebben, maar ook als ze een jongere partner hebben die misschien geen inkomen heeft. En je geeft aan, het is soms moeilijk om die mensen te bereiken. De SVB stuurt wel brieven uit, maar tekst in brieven en mensen inderdaad die soms wat later geletterd zijn, is geen goede combinatie.
1: Nee, klopt. Er zijn eigenlijk twee dingen die hier van belang zijn. Eén, ik denk dat wij ten aanzien van de communicatiekant eigenlijk veel gerichter moeten kijken. Hoe gaan we dit nou op een hele eenvoudige manier uitleggen? Ook bijvoorbeeld in de taal die mensen wel of niet machtig zijn. Ik denk dat dit een blijvend aandachtspunt is. Het tweede is, hoe kunnen we deze mensen proactief ook benaderen? Ja. We hebben twee jaar geleden, hebben wij op een gegeven moment een experiment gedaan, waarin wij gezegd hebben, we gaan de gegevens van het UWV, die hebben de inkomensgegevens, ja, en onze AOW-gegevens, die bestanden gaan we tegen elkaar aanhouden. Dat hebben we gedaan via een techniek, zonder dat iemand kon kijken over welke mensen dit ging. Dus het was privacy-proof, zou ik dan willen zeggen. Ja. Want we hebben natuurlijk ook te maken met de privacywetgeving. Die zekerheid willen onze burgers ook bieden.
0: Ja. We kunnen niet overal zomaar in een dossier kijken.
1: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. En de autoriteit persoonsgegevens heeft hier ook goed in meegekeken. En op basis daarvan konden wij zien dat wij een bestand hadden van mensen die in ons AOW-bestand zitten en waarvan er aanwijzingen zijn dat zij mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor die AIO. Ja. En toen konden wij zij gericht benaderen. En dat betekent dat je dan inderdaad mensen gaat bellen en hun wijst op de mogelijke rechten die zij hebben. En vervolgens hebben we gezien dat we daarmee een aantal mensen uiteindelijk een AIO hebben, uitkering kunnen hebben, uitkeren. Terwijl we dat aanvankelijk niet hadden gedacht. Ja. Het probleem is alleen, ik zei het al, bij de AIO gaat het niet alleen om een inkomenstoets, maar ook een vermogenstoets. Eigenlijk zou de volgende stap moeten zijn dat we een vergelijkbare ontsluiting van gegevens hebben met de Belastingdienst. Ja. Want dan kunnen we veel gerichter mensen proactief benaderen. En zeker bij zo'n complexe regeling en mensen die de taal niet eigen zijn, zou een mooi antwoord zijn om te zorgen dat

0: mensen krijgen waar ze recht op hebben. En dat is waar de SVB precies voor staat.
1: Ja, dat is natuurlijk ook die S natuurlijk van de sociale verzekering.
0: Totaal. Ja. Totaal.
1: Dus inderdaad, geef de mensen dat waar ze recht op hebben.
0: Klopt.
1: En inderdaad, probeer ze ook te bereiken. Maar inderdaad, als de luisteraars ook iemand hebben waarvan ze denken van, ja, maar die heeft een jongere partner en die heeft nog niet de AOW-leeftijd en daar wordt verder niet gewerkt. Maar ik denk dat die mensen het toch best wel krap hebben. Meld het, hè?
0: Meld het, absoluut.
1: Het, bij de SVB, dat kan ook via hun eigen DigiD bij mijnsvb.nl.
0: Absoluut.
1: En er is een telefoonnummer beschikbaar waar u altijd natuurlijk heen kunt met vragen. Dat is 088-94-94-000. Herhaal ik zo meteen nog een keer. Dat is net zoals bij svb.nl. Daar kan men natuurlijk ook het een en ander nakijken. Ook per regeling. Hè? Want dat staat natuurlijk op die site, staat dat ook per regeling staat het vermeld.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Want het is niet alleen maar de AOW, ook kinderbijslag. Als daar vragen over zijn, stel ze gewoon.
0: Absoluut.
1: Heb je nog meer? Wat is er nog meer aan?
0: Nou, een belangrijke ontwikkeling die ik eigenlijk wil noemen is, ja. We hebben natuurlijk vrij recent een nieuwe regering die is aangetreden. Mm-hmm. Nou, daar is een coalitieakkoord gekomen en daarin wordt gesproken over de kindregelingen. Wij voeren natuurlijk, je zei het net al, ook de kinderbijslag uit. Mm-hmm. En wat je ziet is dat wij voeren de kinderbijslag uit. Dus één keer per kwartaal krijgen mensen een uitkering als zij een kind hebben of meerdere kinderen hebben. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook het kindgebonden budget. Dat is eigenlijk een toeslag. Dat bepaalde mensen die een bepaald inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor een extra uitkering. En wat je ziet is dat dit nieuwe kabinet heeft gezegd, ja, vooral dat kindgebonden budget is toch best wel een complexe regeling. Kunnen we niet die hele mooie eenvoudige regeling zoals de SVB die heeft, de kinderbijslag, kunnen we die niet integreren tot één integrale kindregeling?
1: Dan gaan we het over die kindregeling gaan we het hebben.
0: Goed,
1: lui muziek.

0: De Sociale Verzekeringsbank bestaat dit jaar 125 jaar. En in de studio is aangesloten Willem Zandbergen, directeur recht en communicatie. En er gaat wat veranderen met de kinderbijslag.
1: Klopt. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven naar een integrale kindregeling te willen. Wat we nu zien is dat ouders van kinderen komen in principe in aanmerking voor drie regelingen. 1. De kinderbijslag die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert.
0: Ja.
1: Kindgebonden budget wordt uitgevoerd door de dienst toeslagen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast kunnen mensen nog in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Nou, die kennen we natuurlijk van de uitgebreide affaire.
0: Dat is het nieuws, ja.
1: Die laatste kinderopvangtoeslag verandert in een directe financiering voor kinderopvanginstellingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de andere twee die blijven bestaan. En eigenlijk zegt dit kabinet, en dat vind ik een mooi voorstel, laten we dat nou eenvoudiger maken. Nu moeten ouders naar twee loketten, diensttoeslagen, Sociale Verzekeringsbank.
0: Ja.
1: De regeling is ook heel complex. Waarom? Het kindgebonden budget is niet een sociale zekerheid, maar is eigenlijk een fiscale regeling. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat als ik een fiscale regeling heb, dan kom je in aanmerking voor een uitkering, het kindgebonden budget.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ga ik aan het eind van het jaar gaan kijken, wat heeft u nou daadwerkelijk verdiend? Oh, dat was toch meer. U had er eigenlijk niet voor een aanmerking moeten komen. Ik ga het u bij u terugvorderen.
0: Ja.
1: Nou, wat je ziet is dat ongeveer 100.000, Universiteit Leiden heeft dat onderzocht, 100.000 mensen te maken krijgen met terugvorderingen variërend van 1.000 tot 5.000 euro.
0: Dat is een groot bedrag.
1: Dat is een groot bedrag. En dat is voor een groep mensen die een bepaald inkomen heeft, waardoor je die extra uitkering ook wel nodig hebt. Dus die komen meteen ook wel in de problemen.
0: Ja.
1: En eigenlijk heeft de regering gezegd, we moeten die terugvorderingen eigenlijk tegengaan. We moeten meer zekerheid bieden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat past heel erg ook bij de werkwijze zoals wij het bij de Sociale Verzekeringsbank doen, via de kinderbijslag.
0: Ja.
1: En punt 2, je moet het eenvoudiger maken. We hadden het net over de internationale context.
0: Mm-hmm.
1: Nou, bij de kinderbijslag is het heel erg ingewikkeld. Want wat je daar ziet is dat het kindgebonden budget samen met de kinderbijslag in de Europese context één uitkering wordt. En dan moeten wij die dus bijvoorbeeld, iemand in Oostenrijk die in aanmerking komt voor zo'n kinderbijslag, keren wij die uit. En dan krijgen we later te horen, had toch te veel verdiend. Dus moeten wij het weer terughalen, over grenzen heen. Nou, ik hoef het niet uit te leggen. Ik kom al nauwelijks uit mijn woorden. Dat geeft aan hoe complex het is. Deze regeling gaat ons helpen om de SVB in haar uitvoering toekomstbestendig te houden. Zodat we mensen in bestaanszekerheid ook in de toekomst kunnen voorzien.
0: Mm-hmm. Heel
1: en het wordt voor burgers eenvoudiger. Eén loket, één regeling. En bij voorkeur één uitvoerder.
0: Een uitvoerder, en dat is de Sociale Verzekeringsbank.
1: Wat mij betreft wel, zo staat het wel in het coalitieakkoord.
0: En inderdaad, en daar kunnen de mensen 125 jaar op vertrouwen.
1: Toch? Dus, dan ben je aan het bouwen aan de toekomst.
0: Ja, en inderdaad, en het moet geruisloos gaan. Kijk, AOW maken we iedere maand gewoon over.
1: Klopt.
0: En mensen kunnen daar blind op vertrouwen. Want het is een grote bron van inkomen.
1: Precies.
0: En daar zorgen we voor. Dus inderdaad, we zijn nu 125 jaar sinds de eerste ongevallenwet zijn we verder. En daar gaan we de komende jaren gewoon naartoe.
1: Absoluut. En deze vereenvoudigingen hebben wij nodig om ook in de toekomst dus meer burgers te bedienen met minder mensen.
0: Ja.
1: En we doen dat altijd langs de lijn van eigenlijk drie leidende principes. Betrouwbaar, wat je zegt.
0: Ja.
1: Mensen moeten ervan uit kunnen dat elke maand dat op een rekening wordt gestort als het gaat om de AOW. Bijvoorbeeld. Wij doen dat ook voortvarend. Dus dat moet ook op tijd gebeuren.
0: Ja.
1: En 3, mensgericht. Oog voor die menselijke kant, zoals we het net hadden over de AIO.
0: Ja.
1: Proactief mensen benaderen als zij in aanmerking komen voor een regeling, maar daar nog geen gebruik van maken.
0: Dus inderdaad, daar wijzen we ze op. Dus geweldig bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Als er nieuws is, dan hoor ik graag van je.
1: Ik kom graag een keer terug.
0: Daar kijk ik er naar uit. Hartelijk dank, tot de volgende keer.
1: Tot de dienst.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De bekende City Bioscoop is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs nog een grote vestiging. De locatie aan de Voorstraat vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het groot onderhoud van de A2 richting Utrecht is na 6 weekenden afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. En die afsluiting leidde tot veel drukte op de wegen rondom Utrecht. Het goede nieuws is dat het asfalt er nu weer jaren tegenaan kan, zegt Rijkswaterstaat. Het onderhoud is volgens planning verlopen. Er is 210.000 vierkante meter aan asfalt vernieuwd. Dat is vergelijkbaar met 28 voetbalvelden. Ook zijn er vangrails, bebording en viaducten onderhouden. De politie onderzoekt een explosie vannacht in de wijk Lunette rond 14:15. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een explosie en daarna een brand. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt en er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. Afgelopen weekend was het Nationale Molendag. En die werd goed bezocht, laat de organisatie vandaag weten. Ruim 130.000 mensen bezochten een molen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Zo'n 750 wind- en watermolens openden de deuren. En veel vrijwilligers die zorgden ervoor dat de molens open konden voor het publiek. Ook in onze provincie, waaronder houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Officieel heet het evenement Nationale Molendag, maar het duurt inmiddels een heel weekend. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond een paar stevige buien en het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. Op een lokale bui na blijft het dan ook droog bij maximaal 13 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorrel Negens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen. Als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand, dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Weg met jou.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Markje, Biertje en vrienden van Mark Floor en Snelle hoorde je. Goedenavond, maandag 11 mei, van harte welkom. Een uurtje is dit naar Bad Lawrence. En vanavond ben ik er weer helemaal optimaal en maximaal lekker vanuit mijn thuisplekje in Nieuwegein. Dat betekent dat ik straks na middernacht ook gelijk mijn bedje in kan stappen. Maar wel voor jou lekker een uitje mee kan draaien. Dus heb jij misschien een suggestie? Laat vooral even weten via de app of lawrence@bingofm.nl. Je mag ook de showbox inspreken 09093. 21 2211.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn kleine meid nog even. Dan ga jij je eigen weg. Je krijgt een eigen mening. En je hoort niet meer wat ik zeg. Je zult straks met je beide benen in het leven staan. En ik zal moeten wennen dat ik jou moet laten gaan, mijn kleine vrouw. Ik hou van jou. Ik hou van jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven...